0: is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 3:00.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.
2: Altijd oldies.

Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 4 uur. Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 5 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. All

0: altijd oldies. www.opsignor.be.
1: Radio Opsignor.

0: is 6 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 7 uur.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien bij P-plus plafonds. Waar we zetten op één dag een neefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
2: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
2: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
2: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
3: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinde Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
4: Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf nu ook s'avonds helpen voor je schoten gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'maandags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
0: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen.
5: Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
6: Op zoek naar een betaalbare afsluiting voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0400 77 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0400 77 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
7: Nieuwe bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
8: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
9: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Volksradio.
1: Stem af op volksradio.be.
2: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
3: Radio op Senior.
2: Altijd oldies.

0: De punten waren gisteravond rond 1 uur geteld, nou ja, zeg maar vannacht. Bulgarije wint het Eurovision Festival, gevolgd door Israël en Roemenië. België eindigt 21ste. Het is de allereerste overwinning ooit voor Bulgarije, met een hip liedje van een hip meisje. In Antwerpen is gisteren het lichaam van een man gevonden op straat voor zijn eigen woning. Hij is mogelijk met geweld omgebracht, maar het zou kunnen dat hij uit zijn raam is gevallen. Onderzoek moet nu uitwijzen of er kwaad opzet in het spel is of niet. Minister Jan Jambon vraagt om de haatreacties op het ongeval in Brasschaat te stoppen, want vorige nacht reed een auto met 5 minderjarigen in op een boom. Een van hen kwam om het leven, de 4 anderen zijn zwaar gewond. Op social media komen heel wat haatreacties onder de artikels over dat ongeval en dat kan absoluut niet, aldus Jambon. De inzittenden zijn allemaal tussen 16 en 17 jaar oud. De bestuurder ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een Canadees die op het cruiseschip Ondius zat, heeft positief getest op het hantavirus, meldt de Canadese overheid. De passagier was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. Hij of zij is met milde symptomen opgenomen in het ziekenhuis in stabiele toestand. Het blijft spannend in play-off 2 van het voetbal, want Standaard en Racing Genk hebben 0-0 gelijk gespeeld. Racing Genk blijft leider met evenveel punten als Standaard. Westerlo volgt op 1 punt. Westerlo won vanmiddag met 0-1 van Charleroi. En op de European Open Judo in Spanje heeft Olivier Naert goud gepakt in de categorie tot 60 kilogram. Hij haalde het in de finale van een Israëlier. Vicky Verscharen haalde brons in de categorie tot 78 kilo. De weersverwachting blijft wisselvallig met buien en kans op onweer vandaag. Maxima ja, iets zachter al, 16 graden. De volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
1: In de problemen met uw toestellen van uw oorzaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo

0: een gistek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
2: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
3: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
2: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsenior.be.
4: Altijd oldies. www.opsenior.be.
5: Radio Op Senior.

0: is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemorgen. Het is 8 uur.
1: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak. Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
1: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinde Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen. Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via her-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
3: Hé, lamennekes, wie mocht er al een oosleg? En ruimt alles op? Dat doet MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waardig riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van al metalen. Bel Robin van MC All Service 0478 92 83 75 of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be, want walen maken onze leg.
4: Verroos de verf, mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneed van tevoren ter plutse zien.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM.
5: Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
6: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
7: Radio op Senior.
6: Altijd oldies.

0: bleef toch spannend, dat Eurovisie Songfestival gisteravond. Maar het is Dara met Bangaranga die de trofee mee naar huis mag nemen. Helaas voor topfavoriet Finland. Het is trouwens ook de eerste keer dat Bulgarije het Eurovisie Songfestival wint. Er was nog even het idee dat Israël een mogelijke winnaar was. Dat klonk inderdaad even door de zaal, nadat het land massaal stemmen van het publiek kreeg. Maar de bekendmaking zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. Het is dus Bulgarije geworden deze keer. De organisatie van het Eurovisie Songfestival moet een rechtstreekse stemming toelaten over welke landen deelnemen en duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, dat zegt de VRT, over de commotie rond de Israëlische deelname aan het Songfestival. Gebeurt dat niet, zal de Vlaamse publieke omroep geen kandidaat sturen volgend jaar. Want het is volgend jaar aan de VRT om de Belgische kandidaat af te vaardigen. De 30e editie van de Brussels Pride heeft een grote en uitgelaten menigte naar het centrum van Brussel gelokt. Hoewel het weer er somber was, kleurden de straten van de hoofdstad dus met regenboogvlaggen. De politie heeft gisteren een man doodgevonden in de Oostiestraat in Antwerpen, zegt het parket. Er zijn aanwijzingen dat het om een gewelddadig overlijden gaat. Het parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld. Wisselvallig met buien, kans op onweer, maxima 16 graden. De volgende dagen blijft wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en ook weer wat warmer.
1: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
2: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht en ba de kleine lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om het toch eens naar uw ogen te laten zien. En dat kan ba op Teek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moet je wat Verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is zo'n taart kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Al wel, dan zat je op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de taart voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
3: Wil jij ook besparen op je energiekosten? Het kan met het hernieuwen van je cv-ketel. Moni & Zone biedt vanaf nu een nieuw topmerk aan naast het bestaande en van Duitse topkwaliteit. Ontdek het snel aan zeer budgetvriendelijke voorwaarden en vraag je gratis offerte aan via 016 44 37 71. Of kom je informeren bij Moni & Zone, Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen-Leuven. Je energiefactuur zal blij zijn.
4: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
5: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaires en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Raum Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, Masters in Room Solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en raumplus.be.
6: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkero. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkero in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
3: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
7: Edde een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Barradio Op Senior. In een nummer 0475 58 31 88. Het is goed.

0: is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemorgen. Het is 9 uur. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4M Fire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
0: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de Botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruel 24, recht over de Botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
2: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
3: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in de retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf nu ook s'avonds helpen voor je schoot te gaan eten. Die zuipen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
4: Huurenbouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucadoor net langs geweest? En wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot-Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huurenbouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huurenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
5: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Volksradio.
1: Stem af op volksradio.be.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
2: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.
2: Altijd oldies.

0: Bleef toch spannend, dat Eurovisie Songfestival gisteravond. Maar het is Dara met Bangaranga die de trofee mee naar huis mag nemen. Helaas voor topfavoriet Finland. Het is trouwens ook de eerste keer dat Bulgarije het Eurovisie Songfestival wint. Er was nog even het idee dat Israël een mogelijke winnaar was. Dat klonk inderdaad even door de zaal, nadat het land massaal stemmen van het publiek kreeg. Maar de bekendmaking zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. Het is dus Bulgarije geworden deze keer. De organisatie van het Eurovisie Songfestival moet een rechtstreekse stemming toelaten over welke landen deelnemen en duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, dat zegt de VRT, over de commotie rond de Israëlische deelname aan het Songfestival. Gebeurt dat niet, zal de Vlaamse publieke omroep geen kandidaat sturen volgend jaar. Want het is volgend jaar aan de VRT om de Belgische kandidaat af te vaardigen. De 30e editie van de Brussels Pride heeft een grote en uitgelaten menigte naar het centrum van Brussel gelokt. Hoewel het weer er somber was, kleurden de straten van de hoofdstad dus met regenboogvlaggen. De politie heeft gisteren een man doodgevonden in de Oostiestraat in Antwerpen, zegt het parket. Er zijn aanwijzingen dat het om een gewelddadig overlijden gaat. Het parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld. Wisselvallig met buien, kans op onweer, maxima 16 graden. De volgende dagen blijft wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en ook weer wat warmer.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien wat bij plusplafonds. Wat zetten op één dag een spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veel met twee p's.
2: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij hoog water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verklaar naar stellingen, mutabaloot GTA en verwarming Willoxaan. Bel de Scala op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. De Scala die wacht op uw telefoonnetje. En hoe rapper dat je belt, hoe rapper dat geboekt is. 0473 32 57 75.
3: Hela mennekes. Wie mokt er al een oosleg en rumt alles op? Dat doet MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardige riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier lakot hé. En ook opkussen als je moest willen hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden. Klonen afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wallen maken onze leg.
4: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 kamionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
5: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de 10 Systeemweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
2: Heb je problemen met uw toestellen van uw oorzaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo.

0: een G-stek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk. Eender wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met een computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Och, kijk hier. Beerput vol of geen overstoopt. Als het begint te zwalen, moet je bellen.
2: 015 75 64 91. 015 75 64 91. Als de nood het hoogst is,
1: is Lazarums vlakbij.
2: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
1: Lazarums.
2: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
3: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsenior.be.
4: Altijd oldies. www.opsenior.be.
5: Radio Op Senior.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 10 uur.
1: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak. Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
1: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak. Op uw dak. Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
1: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
1: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6.30 uur tot 17 uur en op zaterdag van 7 tot 15 uur.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
1: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
2: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker haten plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien bij P-plus plafonds. We zetten op één dag een even spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veel met twee p's.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
3: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klant lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan wat juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moet de Pas Verschoten. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is uw tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Alwel, dan zat je op de goede plaats bij Optiek Verschoten. We alle werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 015 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
4: Hela mannetjes, wie mocht er al een oosleg en rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardig geriet via verzolder, kelder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier la kot, hè. En ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, klonenafbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
5: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, Gilde Clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenken Ro in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
6: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
7: Radio op Senior. Altijd oldies.
8: Goedemorgen beste Mechelers. Vandaag de 17e mei. Het begint al stilletjes aan het de lente duit te komen. En al stilletjes aan het de zomer te gaan. Dan wil dat me van taart ook nog eens een goeie guit krijgen. Maar ik kan al vandaag wel beloven dat me een van de, ja ik mag toch misschien wel zeggen, de meest erudete Mecheler op het gebied van Mechelen en het Mechels heeft bij ons aan tafel. En ho, wat zijn wij dan blij dat hem terug voor onze micro kan komen zitten. Want aan zijn tong zal het niet liggen, maar zijn benen willen van taart niet zo goed met mij. Hartelijk welkom hier bij ons, Marcel Koeken. Ja, Marcel, ik denk dat er veel Mechelers een zucht gaan slaken en zeggen, ah, de Marcel is terug.
9: Ja, ja, in elk geval welkom aan de toehouders. En ik moet toegeven, er zijn er een paar mensen uit mijn vriendenkring die al gevraagd hebben waar ik ben.
8: Ja, wanneer komt de Marcel
9: ik ben
8: terug?
9: Hier, ik ben hier.
8: Voilà, de Marcel is hier terug en was hij natuurlijk heel het content. En als Marcel hier is, ja, dan gaan we natuurlijk het hebben over Mechelen, hè Marcel? Wat? Maar dan gaan we het hebben over Mechelen, hè?
9: Ja, natuurlijk. Ik kan over niks anders babbelen.
8: Nee,
9: maar over de racing valt niet veel te zeggen.
8: Valt het ogenblik niet veel over te zeggen. Ze zijn erin gebleven, dat is al vuil, hè?
9: Ja, ja, ja, ja, ja.
8: En ze kunnen misschien een even stadion krijgen. Dat is ook goed, hè? Wow.
9: Ja, ik schiet mijn kop op een twijfelachtige manier.
8: Wel, ik ga nou zeggen, Marcel, ze hebben van de wijk, Alain Vleiwijk, een neef kunstgrasveld gelei.
9: Ah, ja.
8: Met de hulp van de stad, we moeten dat eerlijk zeggen.
9: Ja, ja.
8: Maar liggen er toch al twee.
9: Ja, ja,
8: en voor de rest gaat alles redelijk goed. Ze zijn alles aan het onderzoeken. En daar komt wel een oplossing voor.
9: Allee, ik hoop het, want ik blijf nog altijd stilletjes een supporter van de racing. Ik kan er niet naartoe, maar dat is met niet goed dat ik racing altijd in mijn hart heb. Ik heb in mijn kinderjaren een jaar bij de kadetten gespeeld toen een racing. En dan ben ik aansluitend in de atletiekafdeling gegaan van de racing. In principe ben ik daar nog van, maar het bestaat niet meer.
8: Het bestaat niet meer. Maar ja, eigenlijk, let ons zeggen, Mechelen heeft die twee voetbalclubs wel nodig om, ja, om tegen de Cambridge een
9: ik vind
8: te doen.
9: Ik heb even veel plezier dat als de Malinois weer doet, dat verandert niks.
8: Nee. En sinds dat de Jos de Boek bij ons op de radio geweest is, de voorzitter van Sporting, moet ik zeggen dat we die ook niet mogen vergeten, want Sporting doet ook heel veel werk.
9: Die doen heel veel bij jonge spelers, bij de jeugd. Hè.
8: Ja.
9: Dat is... Wat anderen van profiteren soms.
8: Nou, vroeger, als er geen voetbalstadions waren, gingen de kinderen misschien wel eens op een of andere mat in Mechelen shotten. Boten, op straat.
9: Goh.
8: Dat zal wel, hè?
9: Dat is de plantjes voetbal.
8: Ja.
9: Dat is heel curieus als je daarover begint, want mijn plantje, waar dan mijn voetbal spelen, echt voetbal spelen, met raad tegen draad, veer tegen veer, meer waren er niet. Dat was tussen de puinen op de Luisse Stevig.
8: Tussen de ponen?
9: Tussen de ponen, dat achter die huizen die plat lagen. Waar de verschillende huizen hadden een grote tuin.
8: Ja.
9: En wel, die tuinen, die tussenburkers waren weg.
8: Ja.
9: En dan ontstond daar een vlakte van pakweg 10, 12 meter in die richting en in de andere 7 of 8, dat was een klein voetbalplantje. Als je maar draad tegen draad speelt, mag dat plantje zonder niet groot zijn. En daar heb ik voetbal gespeeld en op het moment dat mijn moeder van mij zelfs een echte voetbal gekocht, dan speelde men een rare ballast en bleef men een vriend.
8: Dat al wel een heel...
9: Ja, ik heb die nog gekocht in de winkel van Willy Vermeulen op Doogstraat.
8: Dat was op Doogstraat nog later zijn die naar dingen gegaan, zeg naar de vaat, hè?
9: Dat weet ik niet.
8: Ja, pauze. Had Willy Vermeulen, gaat daar ook nog op Doogstraat Marjakken. Heb je dat nog geweten? Een speelgoedwinkel, wat je van alles kost.
9: Ja, dat heb ik ook nog geweten. Oh, dat madameke niet, dat weet ik niet.
8: Een grote speelgoedwinkel.
9: Ik weet wel wat het winkeltje was.
8: Met schoen vitrine in. Ja. Allee, maar we gingen het hebben
9: ja, van dat. Af.
8: Maar ja, we gingen het hebben over de melk. We zijn nog niet schoon bezig. Maar we gaan het in Mechelen zijn er heel veel markten.
9: Metten,
8: en ook als ze zaterdag schun, dan zeggen ze, we gaan metten. We gaan naar de met. Maar dat zijn er veel meer als de grote met, hè Marcel?
9: Oei, ik heb maar een paar opgeschreven op een pampierke. Op een willekeurige volgorde, niks te zeggen met wat is het belangrijkste, want dat ding af van de tijd ook. Hè. Maar wat we vergeten zijn, en ook de naam niet mee hebben, dat is de paardenmarkt. Hè.
8: De Pierremet.
9: De Pierremet.
8: Ja.
9: En die heeft bestaan tot... Nou, denk ik tot het einde van de 19e eeuw.
8: Ja.
9: Want ik heb er foto's van gezien.
8: Ah, toch?
9: Foto's, ik spreek niet van tekening, foto's. En die was eigenlijk, waar vroeger, ik kreeg me tot de Omega's, waar vroeger Cinema Flora was.
8: Goh.
9: Ik zei, vraag teken, zei je doen, alleen we weten dat niet.
8: Nee, ja, Cinema Flora. Madame de Flora eten, maar... Cinema Flora...
9: Dat is ongeveer waar de Sint-Pieterskerk stond.
8: Ah, de Sint-Pieterskerk.
9: Ja, maar in de 17e eeuw.
8: Ja, waar stond
9: die? Die is afgebroken aan de overkant van de straat. Op de hoek van de Keizerstraat en hoe heet die straat?
8: Maar dat een dop in was, nee, het gerecht.
9: Ja, maar de straat erbij.
8: Ah, oei. De Rijkwaterstraat?
9: Nee, hoe heet die? Ja, kom.
8: Ja, we zijn er weer weg.
9: De jongen weten dat niet en als ze het weten, interesseert dat niet. Maar dat was een Pierremet.
8: Ja.
9: En je kunt dat gemakkelijk zijn aan de omgeving, hè? Pierrestrotje.
8: Pierrestrotje, ja, inderdaad.
9: De Koestraat.
8: Ja.
9: Die naam Frederik de Meroutenstraat. En dan heb je nog een veemarkt.
8: Maar die veemarkt is niet de Pierremet dan?
9: Nee, de Pierremet was apart. Hè.
8: Ah ja.
9: En dan is het tot plezier als je het vertelt, dat is de Varkensstraat. Als je dat in keurig Nederland zegt, dan is de Zwijnenstraat. Ja. Als je dat in Duits vertelt, is die Schweinestraat. gek.
8: In maar de
9: Varkensstraat was nog bekend van iets anders. Dat was de vrouw van Chevalier Marais. Ja, die kwam de rood. Tot hier bij de Weemarkt. Maar dat was in feite, waren daar in die strutjes, lokale zoutstallen, stallingen, voor de biesten. Hè. Jij kocht een paard of twee paarden, maar het kon zijn dat jij die niet direct kon meenemen. Of je kwam met paarden aanbieden. En die koper zei, ik kan morgen terug hun geld halen naar Roos. In het praktische zeggen, dan blijft dat paard in de basis nooit ergens zonder overnachten.
8: Maar paardenmarkt, dat werden geen paarden verkocht dan al?
9: Dat werden paarden gekocht en verkocht.
8: Ah, toch, ja.
9: Dat waren speciaal oude leuningen. Graag in de cowboy filmen, bij de bar. Waar je paard kon dan vastmaken.
8: Ja.
9: Dat was succes.
8: Goed, dan ben je me alleen
9: en
8: met
9: en dat was de paardenmarkt, helemaal vergeten, maar ooit belangrijk.
8: Maar dat kennen ze toch, nou, dankzij jou. Hè? Maar we gaan eerst de muziek spelen, Marcel, en dan komen we voor de volgende met. Hè?
9: Een volgende met?
8: Ja.
9: Ook willekeurig.
8: Maar wacht, we gaan eerst muziek spelen. Hè?
10: Radio in t Mechels. Dit is Mechelse Peper, met Bart Pepermans, bij Radio Opsignor. MUZIEK

0: Goed, mensen, het is kwart na 10 en we zitten hier nog altijd samen aan tafel met Marcel Kokke. Gelukkig dat we weer hebben kunnen strikken, want het gaat vandaag over de metten in Mechelen. Hè. En we hadden de Pierre Met al gehad en we gingen naar de buitenmet.
1: De buitenmet.
0: Dat kent allemaal, hè, denk ik.
1: Ja, de naam staat er nog op.
0: Staat er nog op,
1: maar werd geen buiten meer veranderd, maar dat is lang inderdaad een buitenmarkt geweest en een markt van vetten, hè. Alles wat vet was, dus ook smout en lezenvet.
0: Lezenvet, wat is dat?
1: En uilen.
0: Lezenvet, wat is dat, hè?
1: Dat is varkensvet.
0: Huh? Van de lees?
1: Wat weet dat niet?
0: Nee. Ja, ik heb dat al gehoord, maar
1: lezenvet, dat is wit.
0: Ja.
1: Schoenwit. En ik heb met mijn kinderjaren lezenwet op een buitenom gegeten. Met bruine suiker. Geen grijze suiker, bruine suiker. Ja. Dat vond ik de max, hè. En dan had je ook smout. Dat is van rundervet.
0: Ah ja.
1: Verschil, de smout wordt flutting gebakken.
0: Ja.
1: Maar nou niet meer, dan wordt dat in oude gebakken of wat weet ik.
0: Ja.
1: Nee, maar de goede flut wordt in smout gebakken. Die, dat zo hoor ik toe.
0: Maar die van kraam.
1: En op de buitenmat was vreugde een vleet.
0: Ja.
1: We gaan daar niet over beginnen, want dan zit hij met de rest de munt nog. Hè. Maar dan eten dat daar die vleet, dat was de koolvleet. En dan was dat de koolmarkt.
0: Ja, ah ja.
1: Dat had niks te zeggen met fleur, met chou-fleur of witte kolen.
0: Maar steenkool.
1: Kool was houtskool.
0: Houtskool.
1: Mensen, ik spreek dan van 1500, hè, 1600, stookten met turf. Met hout in zover dat ze dat hadden in de stad. Of kolen was heel zeldzaam, dat kende men nog niet. Maar men kende wel houtskolen. Dus
0: ja.
1: Hout, wat de bossen van Vlaanderen. In zover dat er bossen, toen waren nog veel bossen. Vooral het Soniewoud en het Meerdaalwoud. En dat hout, dat werd dus een brand zonder vlammen. Dat werd gestookt. De gassen die erin zaten ontsnapten. En men had puur koolstof.
0: Ja.
1: Zwarte klonten. En veel mensen kennen dat nog, hè.
0: Van een barbecue.
1: Ja, nou, van het andere. De ene had ik al mee geweest. En
0: ah,
1: ik ken hem uitgekomen. Nou, dat denk ik dat ook een synthetische stof. Maar ik heb nog een stukje uitgekomen geweest. Ik heb me daarvan zo even nog proberen met te tekenen, maar dat ging niet. Dat was niet de schuld van het hout.
0: Nee. Zeg, en op die buitenmet kostte dat dan ook allemaal proeven?
1: Ja, ja, dat konden proeven. En dan hadden die mannen, of vrouwen, want de buiten, die werden uit de boeren naar de mat gebracht. Dat was geen melkvrouwen, noemen ze het, of een fabriek. Die boeren mochten melktoos, die karren de melk. Ja, verschillende systemen van dat te doen, maar gaat er een bouw die een hond hadden die in een rat liep en mij droogde die ton enzovoort. En die melk, die buiten tenminste, die brocht dus in klonten.
0: Niet in pakjes?
1: Niet in pakjes, een klont. Ik heb dat nog gezien, kort na de oorlog denk ik, een klont. En die hadden dan oude lijpertjes, gelijk ze vreugde bij de kraan met gras gaven.
0: Ah ja.
1: Nou zouden we dat plastieke doen.
0: Ja.
1: En dan kregen ze een klein lijpertje. Je groeit als we een nagel van op een kleine vinger. En mocht hij spreuven. Een lijpertje weer. Zijn tats weer weggegooid. Ik ben niet zeker altijd, maar kom. En in de moderne tijd, dan zijn we begin 20e eeuw. Hadden die ook margarine bouwen.
0: Ah ja.
1: En dan proefden de mensen, maar dat is een ander verhaal.
0: En aren en zo, hadden die ook, en kaas. Hadden ze dat ook bij aren en kaas?
1: Ja, al wat dat nu zuiver is, hè.
0: Ja.
1: Al wat dat zuiver is. Ik denk ook bepaalde olie.
0: Ja.
1: Dat waren eigenlijk, daar hadden nog de witte waaiers van. Die verkochten dus olie, vooral walvisolen voor de lampen en lampenolie. Maar dat waren anderen.
0: Maar dat was dus toch wel echt de buitenmet.
1: Dat was de buitenmet.

0: לא, לא יהיה למה ברואה תרתי
1: לא, אז נשיא למה זה זו זה נועד הנוכח
0: קומני באותר מה יש מקל הסטוק שכנימי אם אני בלט דברור גרוטר בלט מה שליש פרן די לאופה גלגלקה די ורקלקת מה want dat die nee viesal die intussen ook al afgebroken is gebouwd werd in de jaren 70 ben ik nog in die overleiding geweest die kaaimuren waren daar nog hè?
1: Ja
0: en een van die opzichters van de stad ik werk dan aan de stad dus ik ben daar toch niet geweest ja. Dus daarmee met mijn eigen
1: oor die had dat toch niet lang gestaan die nee viesal eigenlijk
0: die is ingelucht in de jaren dan moet je rond februari van 70 gaan en die afvolgaven tot met rondgetal 2015 of beter.
1: Dat is toch niet zo, zo lang eigenlijk, hè?
0: Maar Bart, hoe lang heeft het Neefstekenhuis er gestaan?
1: Het Neefstekenhuis?
0: Om het wat zusjes vesten.
1: Ja. Ook niet lang, hè?
0: Dat is ook niet guldig, een beetje rond die intraat, hè?
1: Nee. Ja, dat is juist, ja.
0: Ook weer helemaal weg, hè?
1: Ja, dat is waar.
0: Dus gezien, openbaar gebouwen.
1: Dat blijft niet zo lang.
0: Een station, Neefstation in 859. Is afgebroken ergens rond 2015, hè?
1: Ja.
0: Die openbare gebouwen, die gaan maar 50 jaar mee. Nee,
1: ja.
0: Maar men doet dat niet samen laten, die wil wel, maar het is veel goede koper en gemakkelijk afbreken. En ineens moderne zitten met dubbel glas en auto en wat weet ik allemaal. Maar dat valt niet onder de markt.
1: Nee. We gaan naar een andere met. Maar toch, we blijven er nog wat in de gebeuren. Hè, want nu is er een grote vlieshalle. Maar gaat ook dat doen, de vliesmet?
0: Ja, de vliesmet en de vlieshalle zijn hetzelfde.
1: Ah, dat is hetzelfde.
0: Want vlies, zover dat ik weet, wordt binnenverkocht.
1: Ja.
0: Omdat het weer dikwijls niet van die naart is dat je vlies in mijn boten ligt. Dat is hygiënisch, maar natuurlijk. Er waren andere systemen mogelijk, maar... Dat vlieshuis, vlieshuis,
1: vlieshalle. Dat al
0: de vlieshuis, dat oude vlieshuis stond op Duizere Lijn.
1: Ah ja.
0: Aan de Vleeshouwerstraat. Ja. Vroeger noemden ze de Bienhouwerstraatjes.
1: Ja.
0: De klasse, iemand een slimmerik op Stadhoos of waar in een commissie heeft dat de Vleeshouwerstraatjes genoemd.
1: Ja.
0: Terwijl de oude naam is toch Mekkels, Bienhouwerstraatje.
1: Dat is gelijk het Schaafwegerstraatje, hè?
0: Ja, maar dat de Schaafweger woonde.
1: Ja, dat is ook weg, hè?
0: Ja, een jonge Mechelaar kent dat niet.
1: Nee, maar daar zijn we net erboven gegaan, hè? Dat plaatje.
0: Ja.
1: Dus de vliesmet of de vlieshalle, ja, dat gebouw staat daar al lang.
0: Die oude vliesmet, die was aan de lijn.
1: Ja.
0: Ja, weer in principe binnen banken. Wat voor bank? Oh, ik heb dat ergens opgezocht. Een bank van toen, dat niks is, met een zitbank of een fauteuil die ze nu een bank noemen. Een bank was een toog, maar dan in een markt. De bienhouwers hadden een bank, de visverkopers op de vismarkt hadden een bank. Dat konden huren of wat nu noemen ze dat leasen. Ja. Maar je kon dat ook door erfenis in je bezit hebben. Dan ging dat over op vader, op zoon. Want
1: dat was een toeg.
0: Het was een toeg, hè.
1: Ja.
0: Maar dan een bank.
1: Ja.
0: En bij vis en vlees kan een kind denken dat dat arduin was of marmer.
1: Ja. Goed, we gaan nog eens wat muziek spelen en dan komen we nog eens terug, hè.
0: Dat is goed, hè.

0: Mechelen. Hair Boutique, het adres waar jij straalt. Welkom bij Hair Boutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via hair-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
1: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boxsprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinde Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
2: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
3: In de problemen met uw toestellen van uw Jooshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, met gefixt. Mocht uw wasmachine een serieus lawaat, warmt uw droogkast niet meer op. Heb een best in uw kookplaat of een oven die dat zijn energiestek gegeven. Geen paniek, beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar herstellen elk merk, eendert wat dat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bij gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
4: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen, een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur, zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker, jouw interieurspecialist.
5: Verroosde ver of mannenmijter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed einde. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
6: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staalhoekdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Roundplus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5.
7: Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro. Baan Mechelen-Vilvoorde. Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en ruimplus.be.
8: Edde een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Barradio Oepsignor. In een nummer 0475 58 31 88. Het is goeie koper als dat gepost. Allee, tot binnenkort, ja mannen.
9: Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
10: Altijd oldies. www.opsignor.be.
11: Radio Opsignor.
10: Altijd oldies.
3: Zo zijn Mechelen. Mechelers. Ja, we zijn een ver boten Mechelen ook die lusteren. We zijn al half elf gepasseerd samen met Marcel Kokkenij nog aan de micro. Ja, die vleeshallen, die is na het ogenblik terug eerlijk in trek. Dat is eigenlijk een heel merkwaardig gebouw, hè?
12: Dat is een heel merkwaardig gebouw. Die vleeshallen op de Huizenlijn, die was werkelijk aanbakken.
3: Ja.
12: Die is niet direct afgeschaft, die is buiten gebruik gegaan. En dan de eerste oorlog met de bescheiding is die kapot en dat is nooit meer over gerept. Maar dat die nee, moderne vleeshallen. En dat is een hele merkwaardige constructie. Hè. Je kunt er binnen, het is open, het is een gelegenheid voor tijd. Maar Kato, geloof ik, of wie dat het deed.
3: Ja.
12: Dat je bind zijn. Als je niet naar de stalletjes zijn, of de banken zou ik maar zeggen.
3: Naar boven.
12: Je moet naar boven kijken, en dat je bind is in staal of ijzer.
3: Ja.
12: Ik weet niet wanneer dat ze staal gebruikten. Maar dat is laten we zitten, misschien staat er een steentje met een datum, maar ik denk dat dat gebouwd is rond 1880.
3: Oeh, dat is al lang, hè?
12: Praktisch, bijna 150 jaar geleden.
3: Ja.
12: Toen leerde men bouwen of werken met staal. En het prototype van zo'n bouw is een Eiffeltoren, hè?
3: Ah ja.
12: Dat is het prototype. Wel, hier waren er ook architecten of ingenieurs die daar leerden mee werken. En dat is een prototype van staalbouw. Hier in ons streek.
3: En dat is bewaard gebleven.
12: Ja, je moet er eens gaan naar
3: kijken. Want dat toch even een andere functie gaat ook, hè?
12: Ja, dat heeft na de oorlog, die vleesmarkt, alhoewel die vleesmarkt, om daarop terug te komen, die vleesmarkt, die heeft gewerkt tot in de jaren 60, hè?
3: Ja.
12: Want ik ben maar waar al getrouwd, ben ik dan nog gaan vlees kopen, gaat dat bijvoorbeeld stans van een bienhouwer die altijd lever had.
3: Lever.
12: Lever.
3: Ja.
12: Hey, kijk dan nou graag naar gebakken lever.
3: Ja,
12: ik is ook niet. En die zag dan van een had bijvoorbeeld een andere stand, die had pierrevlies.
3: Ja.
12: Daar kon je ook schoenen, bustek kan kopen. En dan waren er al wel ijskasten.
3: Ja.
12: Niet in de hal, maar in een bijgebouw. Dus dat was vrij goed, maar de moderne tijd accepteerde dat niet meer. Dat was voorbijgestreefd. Allee, ja, en men heeft dat dan niet afgebroken, maar buiten dienst gesteld. En ik heb geweten dat dat een dop was.
3: Een dop had dat nog geweest, dat heb ik ook al geweten. Ja, dat is nog niet zo lang geleden, hè? Jaren 70?
12: De jaren 60.
3: 60.
12: Ja. Een dop daar, en dan heeft dat een tijd ook gediend voor de stad. Voor dingen die ze niet nodig hadden, maar toch niet weggooien.
3: Ja, zo'n opslagplast.
12: Als die in hebben buitenauto, wat weet ik, dan was het een afzetsel van een soort stadsmagazijn. En dan is dat op een moment leeggekomen. Dan heeft dat een tijd leeggestaan. Die is dat gekocht, die kende de man, maar ik weet zijn naam niet meer. En die heeft dat gerestaureerd met die oude elementen te bewaren. Want de oude vleeszaken die er waren aan die banken, die zijn gebruikt voor de vestiair.
3: Voor de kapstokken.
12: Voor de kapstok. Dus ja. Die is goed. Maar door het feit dat hij dat bewaard heeft, kunt je dat nou, die originele gemeente zien, hè? Dat is merkwaardig.
3: Allee, om dat af te sluiten, wat als ze vroeger de verkens aanhingen, daar hangen ze nou hele frak aan.
12: Ja.
3: Zien dat groot zitten, hè? Dus, maar we gaan naar de volgende met, hè? En dan gaan we een beetje meer naar de kanten van de Brusselpuit. Gaat daar nog de vuurdag in de hoogstrijd komt, de graanmet of de kouremet. Want die twee weer gebruikt, hè?
12: Ja, het is kouremet.
3: Het is kouremet, ja.
12: En het is gelijk dat ik dat even gedaan heb met die ongelukkige naamkeuze van Vleeshouwerstraat.
3: Ja.
12: Is er ook een bedwijter geweest die koude in graan veranderde. Maar koude is geen graan, hè?
3: Nee, ja. En wat ben je daar eigenlijk voor?
12: Koude is, graan is een algemene naam van bepaalde tarwe.
3: Ja.
12: Koude, roggen, dat is allemaal graan. Kouren is kouren.
3: Marcel, wat heb je dat gewoond, he, aan de Hoogstraat altijd, aan de melkeraar, en waar zijn altijd de vuil met, in plaats van de graan met.
12: Ja, dat is een historie, het is oorspronkelijk een koude met geweest.
3: Ja.
12: Daar zijn documenten genoeg over, maar op een moment, en ik zou zeggen, dat is gebouwd vanaf de Franse tijd, want die heeft al die oude gebruiken afgeschaft, de Franse tijd. Hebben ze een soort, een soort klaarveemarkt gemaakt, die uiteindelijk overbleef in vogeltjes en duiven en konijnen en kikjes en zo.
3: Ja.
12: Ik ben daar met mijn vader dikwijls geweest, als ze een duivenliefhebber, dat was zondagmorgen een wandeling naar de koude met. Ik heb dan ook in een taart vogeltjes gekocht, die ik jaren gaven heb.
3: Brussel ook afgeschaft ook.
12: En dan hadden we daar, om op plaatselijke folklore te komen, of mensen, daar had op de mat de Teugels, de Von Steugels.
3: Ah ja, de Von Steugels.
12: De winkel van zaden en granen.
3: Ja, die heb ik goed
12: gekregen. Ik ging daar van mijn vader de overheid kopen, witsen en knabbers en zo, al wat dat de overheid. Ik was toen nog een kadij, maar ik blijf de lusteren als die mannen bij zijn. In het schoonste makker dat je kunt denken. En de tuigers, dat was een plezier van zijn aan de lusteren. Moest die nou nog blijven, die kwam ook aan de radio met zijn zaken vertellen. Dat je zou zeggen, hoe in godsnaam mogelijk dat dan kon.
3: Ja.
12: Dat is maar een herinnering aan de koude met. Dat is dat dus
3: de
12: tuigers dat doven eten en vouwen eten.
3: Ik denk dat veel mensen die nog kennen. Want we hadden twee parusjes en ik ging gaan dat naar de fonds altijd te gaan halen. Want dat waren er ook van de reizing. Hè?
12: Ja. Maar ik denk dat er toen in Mechelen nog die kant marine was, denk ik.
3: Ja, maar je hebt nog een tuigers die dat een, ik denk een op de hoek van de Adegemstraat had hij geen dagbladhandel?
12: Nee, dat kan ik niet op.
3: Dat was
12: geen gazet gekocht in een dagbladhandel.
3: Nee.
12: Wij konden ons permitteren dat er een gazette vindt, dat de gazette in de bus kwam. Dus
3: kost eigenlijk. Maar dus de vuil met, ik denk dat veel mensen van mijn lijf dat nog geweten.
12: Maar die is nog maar een pakweg 15 jaar geleden nog weet afgeschaft. Hè?
3: Ja.
12: Dat was dus, je kan indenken, dat bracht voor mij, maar weet ik, en dan moest staangeld gevraagd worden, dan moest er iemand zo'n die dat ging ontvangen, en die was zondagswerk, en dan moest dubbel betaald worden, en dan moesten ze komen keren, en ik kan zo, dat doe ik bepaalde cafébazen, ik ga die met dat, want die mannen, die kwamen binnen wel pissen, maar daarom dronken die geen pinten genoeg. Allee, ja.
3: Maar en sommige beesten mochten er niet verkocht worden.
12: En dan ook, ik denk dat ook in bepaalde dierenbeschermingsmiddels, dat waren toen de tijd dat ze van die vogeltjes in vuil kleur verkochten, wel gewoon geverfd. Hè. En dan kwam vader en moeder in dat kadijken van de weerjaar of minder, dat zag dan klein chippetjes. En dan kochten ze één of twee kiksen, dan kwamen die mijne rozen, twee dagen alleen, maar die doet die biesjes.
3: Ja, of die weer groot.
12: Of die weer groot, nog erger.
3: Ja. Alleen, we gaan met ons vuiltjes nog wachten. We gaan nog een beetje muziek spelen, want gaan wij rap vooruit, Marcel, als we aan de micro staan. En dan komen ze beter terug. Hè.
13: Radio in 't Mechels. Dit is Mechelse Peper met Bart Pepermans.

0: mensen, het is 11:15 en Marcel Koeken zit hier nog altijd bij ons. En we hadden het over de vuilnismarkt en je zei er te juist als de muziek speelde, ja, gaat vuilbeestenmarkten eigenlijk, we hebben er al wat besproken. Maar het was ook de bedoeling om de stadskinderen daar een beetje kennis mee te leren maken.
1: Dat was niet de bedoeling, dat was gewoon echt feit. Ik had die paardenmarkt in de veemarkt, dat begrijp je, dat waren koeien en ossen uiteraard, en mutten en lemmen en gewapen en schapen en werkers, ja. Daar heb ik foto's van gezien. Grote man dus met jonge werkers gezien. Die kinderen van Toon die in het stadscentrum woonden, die werden daarmee geconfronteerd.
0: Ja.
1: Want het verkeer, wat was het verkeer met een piet of hoe? Met een paard. Hè.
0: Ja, een piet zeggen wij.
1: Een piet, ja. Ik heb nog geweten tot kort na de Tweede Oorlog dat de teugels... Om daarover gesproken te hebben met een kar met paardrijden.
0: Ja. Ja, ik heb deze vertelselke van gehoord, van mijn grootmoeder, die zei dat ze in het schuil hadden gezegd, hé, ja, die melk, dat zit niet in een fles, dat komt niet uit een fles, hè, dat komt uit een koei. En dat de kleine zei, die komt niet van de koei. Ons moeder zei dat die van de boer komt. Ja, maar ja, die kramannen die maken er altijd iets anders
1: van. Hé, maar iemand is mij bekend. Die kende dat. Ja. Als je tegen een kind zei van de koei, dan wist die joden veel weer poeten en uien en schaat en
0: ook. Ah, voilà. Zeg, dan komen we nog aan een ander met, en dat is de Leermarkt.
1: De Leermarkt.
0: Eigenlijk is dat precies een straat nou, hè? De Leermarkt.
1: Ja, dat is, ja, de markt moet niet breed zijn. Hè?
0: Nee.
1: Een paardenmarkt in Antwerpen is ook zo'n plan dat niet ondefinieerbaar, moet ik zeggen, veelvormig is. Maar de Leermarkt... Dat is Leider.
0: Ja.
1: Die lag tegen de Nam aan.
0: Ja, de Waak de Nam eigenlijk.
1: En ja. De Nam was in vroeger eeuwen een belangrijk centrum van lederbewerking. Niet zozeer schoonmaken, hè. Niet proper maken, schoenen fabriceren.
0: Ja, een schoen.
1: Maar vooral van goudleder. Goudleder, dat is leder, dat zijn vele leer. Standaardmaat, en die werden bedrukt met schablonen en gekleurd en verguld. Dat goud is geen echt goud, dat is verguldsel met vernis. En dat werd gebruikt als een soort behangpapier.
0: Ja.
1: Oost was getapisseerd, om op zijn makkelijkste te zeggen, met goudleder.
0: Ja.
1: En dat was dat. Zijn in Mechelen, de boer had een moot op de grote markt, die heeft bouwen op een plaats die helemaal in...
0: Is dicht?
1: Ja.
0: Amai, zijn er niet vuilen mee, hè?
1: Ik denk dat de enige zal
0: zijn. Ik heb in Dordrecht sowieso nog niet schoon gebouw gezien, waar dat nog van dat goudleder...
1: Ja, in Antwerpen is er ook nog geen minder roet binnen geweest.
0: Ja, dat is hey,
1: maar
0: schoon,
1: dat goudleider is heel vergankelijk ook, hè. Moet je gewoon verzorgen.
0: Dat is precies
1: en
0: papier.
1: En daarmee... De goudleder in Mechelen is dat gemaakt tot aan van de 18e eeuw. En dat was dus een bron van inkomsten. Gelijk Mechelen later stolmaker zat, stolmaker en meubelen. En de naam is gebleven. En de Leermarkt begon dus aan de Pitsenburgstraat, als je dat weet. En die gaat dan open.
0: Ja, was juist.
1: En de viestal van de Buitenmarkt, die staat niet op de buiten, dat is Leermarkt.
0: Leermarkt, ja.
1: Dat perceel is Leermarkt niet meer zoveel.
0: Dat was dat vroeger een café, waar dat zo de vloer draaide, hè. Heb je dat nog geweten? Wat dat gekost heeft gaan drinken, zo een kaffe of zo. Even de Nasgaard en de Forum. De Forum, dat kende nog, hè, van, was dat de socialisten.
1: Dus, ja, de Forum, dat was in de naam van Brul. Cinema, hè?
0: Nee. Een feestzaal meer. De socialisten kwamen dat samen zo van wat dat. Hij had een Asgard ook, een jeugdclub op de
1: Ja, dat was de Leermarkt,
0: ja,
1: maar
0: de
1: dat was verderin. Want arbeid en gezondheid.
0: Ja, die waren dat ook, hè?
1: Wel, ik heb daar een jaar gewerkt.
0: Is
1: dat mij dat kwijt op de tweede verdieping.
0: Maar ik heb me nog iets geweten met een vloer dat trooide.
1: Ja, met die muilenboten.
0: Ja, met die muilenboten. Dat is,
1: dat,
0: ja.
1: Ik weet wat dat bedoelt. Ik ben er ook nog eens binnen geweest.
0: Ja, voor zo'n is te zien, hè.
1: Ja.
0: Dat was
1: zo moeite.
0: De Mils eten dat. De Mils.
1: Ja.
0: Met mijn hulp aan de kant, hè, die dat geen joert, maar die dat wel wil zien, hè.
1: Ja, dat was...
0: Die komt van thuis en zeggen, het is dat of dat, het is de Mils. En dan mij weten we het ook, hè.
1: Ja, mij weten we
0: dat. Ja, die Leermarkt, die hadden wel veel water nodig, geloof ik, hè, voor dat te maken.
1: Heel veel leider, heel veel leider.
0: En waar haalden ze
1: dat? Sommige dingen dat ze maakten, hadden ze ook urine nodig.
0: Oei, dat is minder.
1: Ja, mensen hebben wel eens een pitboy met potjes. Ja, zo simpel ja, was het. Ja. Dat was voor het looien of weet ik. Excuseer, ik ben in techniek, is mijn specialiteit. Nee, nee. Zeker als bergputtentechniek. Ja,
0: dat is niet voor mij ook niet. We gaan eens naar de vismet.
1: De vismet, dat bestaat nog, dat kende iedereen. En dat is van
0: dat is
1: alles.
0: Met, ja, dat,
1: dat is van alles, maar jullie wist niet meer te kopen.
0: Nee.
1: Een klant 10 jaar geleden, de twee eerste viswinkels daar gesloten. Emile en een andere, weet ik niet meer.
0: Dat is naar een restaurant eigenlijk, Emile.
1: Ja, ja, ik kwam daar vrij
0: weinig. En dan waren dat dan nog?
1: Ja, dat was twee ozen verder. Twee ozen verder was.
0: Nog één, hè?
1: Die maar mensen, vroeger,
0: ja, die liep
1: wat wij Wismet noemden, was nog een stuk Nauwstraat. Hè?
0: Ja, dat
1: want de Wismet is alleen in het plantje.
0: Dat was ook nog een viswinkel op de Noek,
1: ja,
0: met de brug.
1: Van Opstal.
0: Van Opstal, dat was de gekende. Hè?
1: Dat was bekend, dat was een van, dat lag schoon op een goede ligging, ja. Een moderne ingericht. Dat,
0: dat hadden
1: zeker aan verguren, want sommige van die viswinkels waren nog wat oude bakken van inrichting.
0: In een put, gaat de put ook nog, hè?
1: Ja, ja, ja. En nou, in het centrum van de stad geen viswinkels niet meer.
0: Nee, niks
1: mijn
0: meer.
1: Mijn vrouw, als je vis wilt kopen, zaterdag op de markt, hè, dat is de enige. Of zo, dat is...
0: Luc Vies, hè? Die na nog vis.
1: Maar ja, op de markt,
0: neem maar. Toch goed,
1: en als je het weet waar dat hem staat, kun je...
0: Je moet hem niet weten staan, het is altijd vol volk. Je bent altijd maar aan het drinken en aan het eten. En dat die had er een goede zaak aan Margriet, hè?
1: Ja, ja, ja. Ik ben er eens, was een paar jaar terug. En de oesters gaan eten.
0: Ja, goed, hè?
1: Ja, kom maar dwalen af.
0: Ja, Margriet zei dat toch her. Maar we zijn op de vismet. Maar die vismet die had daar altijd niet geweest. Ik heb me eens laten vertellen dat dat heeft met Margaretha van Oosterrijk te maken.
1: Ja, dat
0: is dat niet waar?
1: Van die verhalen. Je had vroeger de IJzeren Lijn.
0: Ja.
1: Die lag open.
0: Ja.
1: Tussen de leuningen lag die helemaal open. En op het moment is die Verengroet hier dichtgelegd, omdat dat in het centrum van de stad plaats was, dat ze konden het op de markt houden bijvoorbeeld. En dan zou daar een vismarkt geweest zijn. Je kon met je boot onder die boog door aan de hoogbrug. En konden dat stukje opvaren.
0: Ja.
1: En ja, dat kon niet anders dan dat verdufte ik in wis. Zelfs al die vers, laat afval achter.
0: Ja.
1: Je kunt dat niet vermijden, dan valt er in een boot of een pakje en dat stinkt. En dan heeft Margaretha een brief naar de stad geschreven, en ze heeft meer dan één een brief geschreven. Met de vraag hebben we die vismarkt uit de stad te verwijderen. Dus de markt is niet verwijderd. Dat is dichtgegooid, dat is het andere. De vismarkt is 20 stappen verder erop gericht.
0: Ja.
1: En dus die is altijd in de markt, in de stad gebleven, die vismarkt. Maar daar stond een gebouw. Daar stonden visbanken. Banken zijn dat wij terug, hè.
0: Een toeg, vistoegen.
1: Al verdekt, gelijk in Brugge.
0: Ja,
1: is
0: er, ja, of in een Oostende ook, hè. Dan trap. De vistrap.
1: Ja, maar dat is krander. Daar dus, was het... in Oostende... Ik weet waar het is. Dat is voor de vissen die aan de boot aankomen. En daar de madame wordt op de vis en de gernoot.
0: Ja.
1: Maar een vismarkt is het waar dat dus echt verkopers... Vis kopen. Daar komen boten met vis aan. En die worden gekocht en dan daar... Verdeeld onder, ja, onder de kanten. En dat was opgericht in die markt, dat gebouw, die hallen, want dat was overdekt, maar niet met muren rond, open. Een open markt. Dus dat is afgebroken in 1954, 1955. Van dat plantje, dat twee keer zo groot is als het café, omdat ze dat parking wouden maken.
0: Maar over die
1: en weet je dat ze die parking...
0: Voor een burgemeester...
1: Ik weet niet weten dat een burgemeester was. Toot of niet toot. Ja, weet je.
0: En voor wie hebben ze wel,
1: ik weet wel weten burgemeester was, maar toot of niet toot. Maar dat was parking voor de visrokerij, hè. Van Verbergmoos, hè.
0: Ah, Verbergmoos.
1: Die zotters, hè. En die konden dan niet gewoon binnenrijden en boten rijden en dan op.
0: Maar het gaat bekend in de veuren slagen, maar nog een beetje muziek. Misschien dat we nog taart hebben en dan komen we na 11 uur terug.
1: Oké. Okay.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 11 uur.
1: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak. Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
1: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
2: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien wat bij plusplafonds. Want er zitten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veel met twee p's.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
3: Och, kijk hier. Beerput vol of geoverstoopt. Als het begint te zwalen, moet je balen.
4: 015 75 64 91.
5: 015 75 64 91.
4: Als de nood het hoogst is,
3: is Lazarums vlakbij.
4: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
3: Lazarums.
4: 015 75 64 91.
5: Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
0: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
6: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
7: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tiense Steenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
8: Op zoek naar een betaalbare afsluiting voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0400 77 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0400 77 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
9: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
10: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
11: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.
1: Voilà, Marcel, ons eerste uur zit erop. We hebben een beetje onderbroken. Het is 11 uur na gepasseerd. En Marcel Kokke, ja, die zit bij ons nog altijd aan de micro. En we hebben het al vuil over de mat gehad. We waren gestopt bij de vismat. De laatste kraam had daar gestaan. Allee, de laatste bank rond de jaren 50, hè. 1950, 54.
2: Pas gebruiken, ja. Als ik me goed herinner, in 4 of 5.
1: 50, ja.
2: Parking te maken.
1: Weren daar ook mosselige
2: Ja.
1: Van waar kwamen die dan? Van
2: Rotten Uitzee, hè.
1: Ja.
2: Maar wat dat gewild had, dat, ik spreek natuurlijk in de avond uit, hè. Het is de mossel aan de overkant.
1: De
2: mot is, hè.
1: Ja.
2: Ja, dus in Zuid-Inam. Allee, in Inam van de straat.
1: Wat had die boet dus?
2: Ja, het café, hè.
1: Ja.
2: Een Grand Café.
1: Een Grand Café, ja.
2: Daar leiden ook boeten aan. Die mosselen kwamen lossen. En dat kon je gewoon, als je dat woonde of je wist dat je niet meer van Emer naar de boot, je schip daarin en dan. Dat is 12 kilo. Hè.
1: Ja.
2: Zo, aan provist. Maar de vis leidde aan de overkant. En die vissers die kwamen vanuit Zuid-Nederland, of hier zeker bijvoorbeeld.
1: Ik heb
2: daar foto's van gezien en kon dan de letters zijn, met een Y, hier zeker, ja. En de rest weet ik niet.
1: Allee, maar gaat daar op de bekken verder, de Zuidwerf, dat weer ook nog vies
2: de verkocht? Zuidwerf, daar hadden eigenlijk dat weer gezegd, maar ik heb durf dat mijn hand niet in het vuur steken. Dat noemden ze ook de Sint-Anna-markt, de Zuidwerf. Huh? Daar stond een kapelletje van de heilige Anna. Dat zijn tekeningen van dat. Dat zo'n klein kapelletje stond, zo wat groter dan een grote aaskas. En daar zou vis van tweede keus of tweede categorie verkocht staan. Want dat was oude vis.
1: Oei.
2: Oudere vis. Wat is dat? Een vis die in het midden ouder is dan 2 dagen. Want Sint Anna was ook een oude vrouw. Ik zie de correlatie niet, maar komt in het verhaaltje dat verteld wordt.
1: Ja.
2: En dan hadden we daar, waar dat u in de lange schip zat, als je erin komt langs de lijn, en op de rechtse kant in de lindeboomen staan.
1: Ja.
2: Ik geloof dat er 7 staan, of vleugel toch 7. Dat was het plan, de mensen spraken in Mechelen van de 7 linden.
1: De 7 linden.
2: En iedereen wist wat dat was.
1: Ja, dat zeg. Dat zijn namen, dat zijn roekbouw die verdwijnen zijn. Hè? Met een potmarkt bijvoorbeeld, dat is er ook nog geweest. Een potmarkt.
2: Een potmarkt en bestaan, niet met die naam, hè, maar...
1: Potten en pannen.
2: Dat ze potten verkochten, gelijk dat je met toekerkers een broodmarkt op de markt had, hè, maar dat weet ik niet juist. Maar een potmarkt, ik herinner me nog, nu kom niet op de markt al jaren niet mee, maar er is slang van voor in de Hallestraat. En je weet de Hallestraat, dus dat was, hè.
1: Ja.
2: En van voor, waar dat vleugende dienst toerisme was. Hè.
1: Ah ja, oké. Okay.
2: Op de hoek van het Statoos en...
1: Aan de onderkant van de Kazerin.
2: Ja, daar zijn lang 1 of 2 standhouders gestaan met potten en pannen. Hè.
1: Ja.
2: Allemaal oorschreef, kastrolen. Ja,
1: maar dat had al lang geweest.
2: Die heb ik geweten.
1: Ik heb dat ook nog geweten.
2: Ja, dat was een overschot van die potmarkt.
1: Ah nee, en dat verkochten dus potten en pannen naar elkaar.
2: Ja, nee. En die stond daar, die stond niet aan de hand. Dat was de potmarkt.
1: Dat was eigenlijk een stuk van de grote met.
2: Maar als je zei wat dat ze allemaal op de met verkopen, dat de vrouwen niet was, maar vooral een jaar geleden een vloog gekocht op de met.
1: Een vloog?
2: Een vloog gekocht.
1: Ja.
2: Maar ja, terug. Maar je kunt indenken, in een eigen in die kenden ze geen vloog. Dus konden die niet kopen.
1: Nee.
2: En de markt in het algemeen, dat verandert vanzelf, hè. Nou, eten de Nee-Belgen.
1: Ja.
2: Die eten andere dingen.
1: Ja.
2: En ineens is op de met... Eet de koe bij mij niet kennen. En dat blijkt dan nog goed te zijn.
1: Ja.
2: En dan kopen we dat ook. En dan is er iemand anders die net textielbouw uit Afrika.
1: Ja.
2: Waar ze die vrouwen lang schoen kleren van maken. En ineens is die markt veranderd.
1: Ja.
2: Die markt
1: veranderd. Ja, dat is zo,
2: dan komen we door die markt en daar staat iemand van de nieuwe Belgen. En hier staat er nog een, hè. En die hebben allemaal hun specialiteit en zo. En dat wordt kleurig en fleurig en geurig, hè, want sommigen rekenen erg. of dat dat goed of slecht is, ik weet het niet, maar de markt is er nog altijd.
1: Ja, absoluut. Maar dan zijn we eigenlijk al als toemelings op de grote met gekomen.
2: Ja, ja, ja.
1: En,
2: ja,
1: en
2: ja.
1: De grote met is ons belangrijkste of ons grootste met toch, dat met me, hè?
2: Ja, in feite de hoofdmarkt.
1: Ja.
2: Maar die grote met in de vroeger veel meer van met, want ik geloof veel dat de groentelander was op de buitenmet.
1: Op de buitenmet, ja.
2: Had je de groentemarkt op de grote met, hè?
1: Ah ja.
2: Ja, daar zijn al foto's van, al tekeningen. Ja. Dat boerenkar staan met bloemkool, wil je te zeggen. En dan is daar een groentenalve gebouwd. Dan zie je dat wij te staan hebben op wat wij de buitenmet
1: hebben. Nou, wordt dat van alles verkocht, hè? Dat staat een kekenkraam van hier met kleren.
2: Ja,
1: de grote mat.
2: En nou, de botermat is niet meer echt een winkelstraat, om het zo te noemen. Er is een bankinstelling en er zijn cafeetjes. Het is helemaal aan het veranderen, hè?
1: Ja.
2: Een stad, om daarop terug te komen, dat is een organisch geheel. Dat groeit, dat krimpt, dat groeit, dat vervalt. Het steden die vervallen zijn, de omstandigheden, maar wat, een straat verleggen, stierweg verleggen.
1: Ja.
2: En ik ben ooit in Arlon geweest, officieel namens de stad. En die schepen van toerisme, die was wat ongelukkig, want de autoroute leep niet in Arlon, die leep naar Nust. Hè. En al die chauffeurs die vroeger naar de Vogezen trokken, die moesten daar loonrangen, de los duurrangen.
1: Ja.
2: En die kwamen niet meer, want die blijven op de autostraat. En dat is in Mechelen ook gebeurd. Hè.
1: Maar vroeger, als Magriet nog op de met stond, en de vuil, dan reizen ze toch met auto's voorbij, want daar hadden de politie gestaan.
2: De weg, als je van Antwerpen naar Brussel moest over Mechelen, was geen stevig van Antwerpen naar Brussel. Gewoon rijden over Mechelen, Katlonenpouten, Katlonenstraat, zo naar de Laan en langs de Hoekstraat, ja. Of Guldenstraat, Hoekstraat, Brussel-Pouten, stad hoorde.
1: Ja.
2: En dat was de stad, de rijkdom van de stad, want dan die poorten moesten betalen.
1: Ja.
2: Nou, zo, hè. Nou, nog als je van Ottenbouw is,
1: betalen.
2: Dat is niks. Ja. En dan dat is niks veranderd, hè.
1: Nee, dat is
2: maar een andere naam gekregen.
1: Maar ja, we gaan nog een beetje muziek spelen en we gaan straks toch nog even verder over de grote map, want dat is een paar dingen te vertellen.
3: Radio in 't Mechels. Dit is Mechelse Peper met Bart Pepermans bij Radio Opsignor.

0: Zoals je het is hier kwart na elf samen met Marcel Kokke aan tafel. Dan vliegt een taart altijd nog iets rapper dan gewoonlijk. We hebben al vuil over de mat geklapt, al over de mat. Hè. Maar de grote mat en niet al de grote mat geëten. Hè. In de taart van de Fransen eten
1: dat. De Fransen hebben hier...

0: daar gestaan en dan op het moment zijn de Fransen verdwenen. Men, na de slag van Waterloo.
1: Maar dan stond Magritte nog niet op de map.
0: Nee,
1: maar
0: die nee, staat er gegaan.
1: Dus kost die een boom dan
0: die boom stond denk ik niet juist in het midden, maar die stond als de kant van Café de Noorder is.
1: Ja.
0: Maar meer stond niet helemaal in het midden. En dan hebben we op zekere dag in de berg van het stadbestuur of van wie, die een boom omgezagd en dat was het. Was
1: en dat was weg.
0: Het ging er even gekomen. Dus zoveel eruit levend was er niet.
1: Ja,
0: en dan is in, als ik me goed herinner, in 1848 het beeld van Margaretha gekomen.
1: Ja.
0: En Margaretha was het eerste, maar dat is een heel verhaal. België was een jonge staat, 1830, 31.
1: Ja.
0: En men zocht een figuur voor zich aan op te trekken. Een figuur die de Roosplungen in Gent, Jacob van Artevelde,
1: ja.
0: Roemers in de vinger.
1: Ja.
0: In Brussel, Godfried van Bouillon.
1: Ja.
0: In Antwerpen, Brabo.
1: En in Brugge waren ze met twee, geloof ik.
0: En je had elke stad, in Loek was dat het Perron of heet. Dat ja, je ja, gaat u van alles. En in Mechelen, en met een vrouw genomen.
1: Ja.
0: Dat was toen heel uitzonderlijk. Misschien wel het eerste en het enige beeld in die tijd van een vrouw. Dat was Margaretha van Oostenrijk. En daarmee is dat beeld ook denk ik ontsnapt aan bepaalde problemen die er waren. Al was maar een aanleggen van, aanleggen van een parking bij Bouwman.
1: Ja, ze hebben het toch gaaf, dat is alle geluk.
0: Maar ze staan niet slechter. Maar ze staan
1: nee,
0: niet
1: nee,
0: slechter.
1: Ze staan niet slecht. Maar had daar ook nog eens, had daar vroeger geen schandpaal of heet gestaan ook op de map? Nee, dat was daar niet. Een schandpaal.
0: Ja, die bestond er, een schandpaal en een schandpaard zelfs, maar dat weer gezet als nodig was.
1: Ah ja, dat weer weggepakt. Of
0: dan zeggen we het dan zeggen, de Mechelaar, die schieve schaatsen dat en dan komt dood en die slacht een vrouw door, om weet te zeggen, die weet er dood veroordeeld, maar ook eventueel vooraf een uur te schande gezet op een zaterdag als het met was. Weet die vastgebonden aan de paal, een schandpaal. En een bord op zijn buik of op zijn borst. Op zo'n, ik ben een vrouw, een moordenaar of weet ik.
1: Ja.
0: Ja, moeilijk was dat een uur of twee uur langer niet zijn. En die stond in de stadshalle waar nou, het stadhuis is. Die kant als gewuil staat rechts. Waar wel jaren toerisme gezeten heeft, dat was de stadshalle. Daar stonden de ruizen van de Noemang en daar stonden de vrouwen. Het schandpaard en het schandpaard en het schandpaal en de galach, dat stond daar. Want de galach stond ook op de grote markt. Het was een tijdelijke galach geweest.
1: Hoe lang had dat dan gestaan, zo'n galach?
0: Ja, een paar uren.
1: Ja, maar nee, tot wat jaar dat dat
0: gestaan? Oh, tot de Franse tijd.
1: Want
0: de Fransen hebben de guillotine meegebracht.
1: Ja.
0: Die hebben nooit niet gehad in Mechelen.
1: Nee.
0: Als er in Mechelen nog iemand er doet, verhaaldeert weer die geloof ik in Antwerpen. Of gingen ze de guillotine halen en kwam naar Mechelen.
1: Ja.
0: Maar Mechelen heeft wel een schandpaard en een schandpaal, die bestaan nog. Hè.
1: En een schandpaard, wat was dat?
0: Dat was een gestel in hout, zo groter dan een paard. Waar dat dus publieke vrouwen, om het vriendelijk uit te drukken, konden de schand gesteld worden.
1: Ah.
0: En dat gestel had de kop van een paard.
1: Oh ja.
0: Dat is nog een stuk sculpteur. Hè.
1: En bestaat dat nog, dat Pierre?
0: Dat staat in het museum. Dat stond vroeger in Buslade, maar met de wijzigingen zal dat in Ratouw staan of in Ratouw. Zo is het.
1: Ja.
0: Dus het bestaat
1: nog. Het bestaat nog.
0: Dus in feite is er weinig aan te zien, want dat is onafgewerkt, behalve die kop.
1: Ja.
0: En dat was het schandpaard. En dan had je het schavot waar dat je dus opgezet werd als je gemarteld werd en
1: of
0: zweepslagen krijgt. Ik krijg als straf krijgen bijvoorbeeld zweepslagen. Curieus genoeg zijn die wonen ze nooit niet op hoeveel. Maar dat wist je dat. Je moest grijpen in niet op.
1: Nee.
0: Ik denk dat dat 12 of 8 moet geweest zijn.
1: Zeg, wanneer is dan een tijd gekomen dat ze al die cafés daar rondgekomen zijn? Of was dat altijd
0: al? Er waren veel cafés over bergen rond, omdat een aantal, we zijn terug in 18 dieven,
1: ja.
0: Dus, een spoorweg pas geen sprake. Die koetsen die naar Antwerpen, Brussel, Leuven, eerst op den Berg en de Company, hè, want dat was ook een belangrijke laan. Ja, daar gaan ze een terminus, zal ik maar zeggen, op de Grote Markt of vlakbij. Bij Verstraat, bij

0: dan met Beffers of het huis van de Mechelaar, daar ergens, want dat komt dood in de Zakstraat. Dat is een vrij grote ruimte. Daar konden dus paarden zitten, want die koetsen met paard, je kon die vijf reizigers een bed geven, maar dat er 2 paarden of 4 paarden bij waren, die moesten ook... een bed is een verkeerd woord, maar die hadden ook een slaapplaats nodig. En dat was gewoon like in het centrum van de stad. Dat verplaatst zich vanaf het moment dat heel het systeem verandert. Als de spelweg komt, ga je niet meer een koets nemen. Om een halve dag geschokken en we denken dat ik wel betalen in een trein. Ja. En dan zullen de paar koetsen die er nog rijden, ik zeg maar eerst op den Berg bijvoorbeeld, of naar Leer, die gaan dan aankomen aan de station.
1: Ja.
0: En ik ga aan de station, cafés, en daar stond erop, chambre pour voyageur.
1: Ja.
0: Er waren mensen die kwamen met de koets en dan onder morgen de trein naar Leuven.
1: Een soort hotelak, was een bek en bed breakfast of zo. Ja,
0: dat was chambre pour voyageur, daar konden we een nacht
1: aan. Weet je, wat zou het laatste café nog zijn op de Met, dat ze de naam beouden hebben?
0: De naam verandert zoveel in de dikwijls. Maar een van de oudste gebouwen is waar vroeger wat de Maria was, hè?
1: Ah ja, over de Kazerin, aan de andere kant. De Belg, nee?
0: Nee, Belg is bij de kant van de...
1: Wacht ze, hè?
0: Zwarte Maria...
1: De coiffeur had er nog boven geweest, hè?
0: Wat?
1: De coiffeur had er nog boven geweest, boven Zwarte Maria.
0: Ja, de zoon, door de zoon, ja, hè? Dat kan ik, dat weet ik niet. Ja. Zwarte Maria, dat oost, hè? Dat is dus een schoen oost met een antieke gever. En dat staat nog een dikste poek.
1: Even de KBC is dat, hè?
0: Nee, die gever staat er nog.
1: Ah, die gever staat er nog,
0: Dat is goed, het een hoek en dan toont een rust.
1: Ja, met mijn familie hebben bij ons al van gehad aan de radio, maar naast ik de naam kwaad. We gaan er eens een keer wat muziek op spelen en dan komen ze beter terug, misschien als we na de muziek terugkomen.
0: Ja, iets is lukt te drinken.

0: kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij hoog water. Is u vanaf voor verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verklaar stellingen, muttenbaloot GTA en verwarming Willoxaan. Bel de Scala op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. De Scala die wacht op uw telefoonnetje. En hoe rapper dat je belt, hoe rapper dat gebokt is. 0473 32 57 75.
1: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
0: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf nou ook s'avonds helpen voor die schoten gaan eten. Die zuipen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. S'woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
2: Verroosde ver of mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat delta betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verniet van tevoren ter plutse zien.
0: Heb je problemen met uw toestellen van uw huishaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer?

zijn gistek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar herstellen elk merk. Eender wat je het gekocht hebt. Ook veronderhoud

0: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
1: Huur een bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucadoor net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot-Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huureenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
2: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
3: Altijd oldies. www.opsignor.be.
4: Radio Opsignor.
3: Altijd oldies.
5: Zo, ondertussen is het 11:30 gepasseerd, Marcel. En zonder het te gaan opzoeken, hebben we het toch gevonden met verenigde krachten. Dat was de Paviljoen België.
6: Ja.
5: De café op de, aan die kant.
6: Ik kende in het
5: paviljoen. Van Marcel en Santa Maria.
6: In Marcel.
5: Want die hadden vroeger nog ergens anders een café gehad ook. Hè.
6: Ja, dat weet ik niet.
5: Ja, maar ja, dat weet ik ook niet meer. Maar goed, we moeten nog een paar metten doen. En één daarvan, dat ik niet op Avelest zag staan, is de Wolle Met. Maar dat had ook een andere naam.
6: De Wolle Markt, wij kennen de, in Mechelen de Wolle Met.
5: De Wolle Met.
6: Dat viel niet helemaal samen, maar de Wolle Markt was dus achter de kathedraal, de kant tegen de Ozen. En dan gaat de zo de Stassenstraat in.
5: Ja.
6: En dan het paleis van de kardinaal.
5: Ja.
6: En je hebt dat dus dat plaatje, dat was de Wolle Markt.
5: Ja.
6: Kardinaal was er toen nog niet, makkelijk. Ik spreek van 700-800 jaar geleden. Ja. Dat was de Wolle Markt, omdat er ja, veel wol verweven moest ergens een marktplaats hebben. Daarmee ook dat er een paar grote huizen staan. En je hebt er nog een paar grote huizen. En waar dat dus de bol kon bewaard worden, of opgeslagen worden. Maar de Wolnaver is uitgestorven in de 15e, 16e eeuw. Die naam is verdwenen. En we hebben dan heel dat plein, wat dat daar rond is, de Wolle Met genoemd. Nu dat plein heet, dus dat ook het kerkhof, dat is officieel Sint-Rombouts kerkhof.
5: Ja.
6: En een stuk van de Wolle Markt zit daar mee tussen.
5: Ja.
6: Kom.
5: Maar ben je dat dan vodden verkocht? Ben je dat roemel verkocht? Is dat de Zuid-Roemel?
6: Ja. Dat is tot in de jaren 50, wel geloof ik. Ja. 50, 60. En de bekendste van de Vodemet, dat was Jeff en Milan Anteek. Jeff was vader, Milan van de zoon. En die had een huis met rommel in de wijk van de Klein-Begaanhof. In een van die straten, ik ben er ooit eens geweest. En met allemaal, soms schone antiekjes, maar Mille vroeg zotte prijzen. Men is gaan zien, dan stond er een Mechels beeld, of een beeld uit de Mechelse gevel, of het Mechels beeld was, dat weet ik niet. En ik was daar naartoe gestuurd door ware schepen Cyril Neefs.
5: Ja, Cyril Neefs, geen familie van...
6: Die stuurde me dan naartoe om te zien en doen wat dat kostte om dat te kopen voor de stad. De Mille sloeg dan een pron op zijn botten. Dat de broekcafé, hè.
5: Ja.
6: Ja, ze hadden... Ik heb Amerikanen gehad gisteren, die wilden werk verkopen.
5: Ja.
6: En ik heb toen kortweg gezegd, meneer, want ik sprak die naam met meneer, als die terugkomt, verkoop dat voor die prijs.
5: Ja.
6: En me nooit niks meer van gehoord, ik heb niet gezegd, maar
5: Die wist dat dat het stad was waarschijnlijk.
6: En ja, maar de kameraad van me kuipt een metteke. En die stond op de voddenmet toen. Met van de ploeifietsje. En hij zei tegen de Mielik een geld halen. Ja, want ik heb een paar franken bij. Dat was zeker, het was 200 frank. Die gaan naar Roos, die komt met die 200 frank. Die betaalt die, die neemt die fiets van mij. Maar die zei, maar waar is die dan maar weer naar Lichtenstein? Ja, dat is wat ik niet begrijp. Ja, in de Miele.
5: Had hij eraf gedaan ondertussen?
6: Stond, ja. Hij had een dynamo niet gekocht in het licht. Hij kon die apart kopen en apart betalen natuurlijk. Ja, dat was dus.
5: Dat was de charlatan alleen.
6: Met walen af.
5: Ja, dat was plezant, hè.
6: Je zei dat we onderweg al een paar figuren tegenkomen.
5: Ja, zeggen die oud-kleerkopers, wat had dat dan met te maken?
6: Dat is niet zozeer over oud-kleren alleen. Het systeem van vroeger jaren, de oude tijd, dat we zeggen, zat helemaal anders in. Helemaal anders. Het systeem van democratie en vertegenwoordiging en partijen, dat kende men allemaal niet. Je had ambachten. Maar allemaal mensen die hetzelfde werk deden, of hetzelfde beroep hadden, of kopen en verkopen. Je had schrijnwerkers, je had timmerlieden. Schrijnwerkers waren geen timmerlieden. Nee,
5: Wel
6: het toepersje, want...
5: Dat is
6: nog iets anders. Ja, dat is iets anders, hè. En zo had je ook oude kleedkopers. Dat waren mannen, die was financieel sterk, die kochten oude inboders en die verkochten die. Maar die deden dus ook sterrenhuizen, erfverdelingen en die dijken, die bazen van die markt, van die oude kleedkopers, die werden erkend als een soort deskundige. Hè? Als je in je leven niks anders doet dan juwelen veranderen, mag aannemen dat hij weet wat dat hem kupt en verkupt. En daardoor zijn we geïnformeerd over dat sommige huizen eruit zagen. Ik kan een concreet voorbeeld geven. Jeronimus van Buslade sterft in 1507, als ik me goed herinner. Die inboedel moet geschat worden, want dat was een breuder, nog familie, ik weet het, die van Boten. En wie doet die schatting? Dat is dus een deken of een vertegenwoordiger van de oude kleerkopers. Die wint dat gewoon. En die komt dan en die... Dat huis heeft zoveel kamers. En die bingt de eerste kamer tegen de straat. De tweede kamer achter de eerste. De keuken. Op de eerste verdieping. De voorkamer, een slaapkamer, nog een bureau en een bibliotheek. Zo doet hij dat. En dan heb je bijvoorbeeld slaapkamer 1 met een bak... Eén tafel met één stoel. En zo is dat.
5: En dan zit hij dan een prijs op.
6: En dat kan dan een prijs op.
5: Een beetje gelijk
6: als die maakt niet een inventaris. Zit er nog geen prijs op. Nee, maar die maakt een inventaris. Dat je weet wat is er weer te verdelen. Want dat tafeltje uit de slaapkamer. Is dat brandhout. Of wie dat deed waardevol.
5: Ja, dat is dus veel erfenis eigenlijk.
6: Maar dat zijn deskundigen. Dat is ook bouwen die lage kelder slaag maken.
5: Ja, of bijzonder zo wel als slaag.
6: Maar dat betekent voor ons iets anders. Niet wat dat erin staat dat dat een middenbak is. Maar dan weten we nauwkeurig hoe groot dat huis was.
5: Ja.
6: En weten hoeveel kamers op het gelijk was, hoeveel op het eerste en hoeveel op het tweede. Ja. En dan weten we dat huis van Buslade absoluut niet zo groot was als zo van Buslade. Dat was een stuksgenoot.
5: Ja.
6: Dus dat zijn, daar is dat allemaal interessant.
5: Dat is interessante informatie.
6: En dat waren de oude kleedkopers.
5: Ja.
6: En ja, in feite... Was Milan Antek, het ambacht bestond niet meer in de groep, maar in feite, hij was een voorzitter van de oude kleedkopers. Maar nu, als je nu tot een paar jaar terug had, was met te kennen op de Wiemarkt, daar was heel veel oude kleren.
5: Ja.
6: Er waren veel mensen die oude kleren
5: brachten. Er is er nog rap, de schoonmet. Dag hem over hem na de muziek, want dan heb je nog een toemaatje bij ons.
6: Ja, ook heel goed.
5: En ik zou toch graag nemen dat je, ik doe normaal altijd zo Mechels, hè, en woorden, dat ga je mij eens een paar Mechelse woorden vragen, dat je nog zou kunnen. Ja. Dat je er nog wel ergens in een schoof zit en even boven in een kop, hè.
6: De schoonmet.
5: Dat is dus een van muziek spelen nog, hè.
6: Ja.
7: Radio in het Mechels. Dit is Mechelse Peper met Bart Pepermans.
8: You're sleeping, son, I know, but really this can't.

0: Voilà mensen, het is kwart voor de 12 en zo zien we maar hoe rap dat een tijd kan gaan. Want we zijn begonnen om 10 uur en we zitten nog altijd samen met Marcel Kokke en dan bleek het een tijd eigenlijk. Hè. We moesten nog één met doen, ja, de schoonmet. Er zijn er nog geweest, hè, de broodmet bijvoorbeeld. Maar, ja. Ja, dat maar de schoonmet, waar is die gelegen Marcel?
1: De schoonmet, die ligt tegenover de post.
0: Ja. Dat is over de post.
1: Dat is schoon.
0: Maar dan moet je oppassen met die schoonen,
1: hè? Daar is een stuk van weg met inrit van die parking, hè. Maar vroeger was het een proper plan.
0: Ja,
1: en dan was de schoonmet, dat liep tot tegen het stadsarchief. En je was nou die toerisme is.
0: Dus, ja.
1: En dat was, het wou zeggen het zelf, een schoonmarkt. Ja. En daar werden schoenen verkocht.
0: Maar toen pletter in Mechels met schoenen en schoon, hè?
1: Maar je komt er voor een probleem, hè.
0: Ja.
1: Vroeger was ik zat gids en ik sprak beschaafd Roms of beschaafd Mechels. En er waren mensen bij die het niet goed begrepen. Want ik sprak van de schoonmarkt. En die verstond een schone markt, terwijl ik een schoenmarkt bedoelde. Een markt waar dat ze schoenen verkochten. Allee, ja.
0: Ja, die O en die O, dat toont in Mechels. Ja,
1: dat kon op Mechels dialect terecht.
0: Ja.
1: Dat die dus hebben de O en de O verwarmen zeggen. Schoon, schoenen,
0: ja.
1: Maar wij zeggen schoen, schone. Dus we kunnen ze wel de O als de O uitspreken, maar we doen het niet.
0: Met de I en de E, dat ook,
1: hetzelfde. We zeggen meer bier, en in mij dat meer beer.
0: Ja.
1: Dus juist omgekeerd.
0: Inderdaad.
1: Voor God, ja, ze heeft elk dialect zijn trekken, hè, want
0: ja.
1: Je hebt nog in Mechelen, maar je moet geen hasje uitspreken.
0: Nee.
1: In één omstandigheid, nooit niet. En als je dat dan een Mechelen redt, die probeert keurig Nederlands te praten, die spreekt van een belachelijke zin. De hengelen zijn in den hemel. Dat is een Mechelaar die keurig Nederlands spreekt. We lachen dan mee, maar ik heb mezelf betrapt dat ik het ook durf doen.
0: Ja, de hengelen zijn in den hemel.
1: De hengelen zijn in den hemel.
0: Ja, ik kan dat geloven. Zeg maar, nou gewoonlijk stop ik voordat je aan dingen begint, aan nog aan atomaatje, begin ik met dingen, hè. Eindig ik met Mechels. Ja, dan ga ik maar zo een paar woorden dat je eens een keer zegt van ik zal eens zien dat je al die Mechelse woorden wil kennen. Dat was niet verberaad, hè.
1: Ik heb die opgeschreven en dat ik deed dat ik geschrapt heb. De moeren.
0: De moeren, dat is zo wat je de moeren opzet. Zet eens de moeren op.
1: Het is niet in West-Vlaanderen, de moeren.
0: Nee.
1: De moeren, ja, de waterketel.
0: Ja, de waterketel. Zet eens de moeren op.
1: En wat is dat? Vroeger werden de personen, de mensen, de donkerhuidige bewoners van Afrika, dat waren moren.
0: Ja.
1: Zo werden die benoemd.
0: Je hebt daar een leken van in Holland nog, hè? Moriaantje.
1: Ja, Moriaantje is een zwart als rood. Ging eens wandelen zonder rood. En de zon scheen op zijn bolleken. En een droge parasolleken.
0: Ja, dat is eigenlijk zo, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: En waarom werd... je moet indenken, wij kennen allemaal elektrische fornuizen en gasveuren. Maar vroeger was het ofwel een open aard en wat later een Leufse stof of een Mechelse stof. En dat was van boven een plaat, een stalen plaat van een centimeter minstens dik. En daar was een scheltje op en ringen. Die kon eraf nemen en dan zit er nog een pot water op.
0: Ja.
1: En ver van die potten, je moest maar zien, dat die waren niet altijd metalen. Dat waren zo dat stenen, gebakken aarde. Die waren bol van onder.
0: Ah, ja.
1: En die paste dat schoen in. En dat je die moederen schoen, een zwarte bol zal ik maar zeggen. En ook als metaal was. En dan krijg je dus, ja, kadij die toos kwam en die op straat gespeeld hadden, voetbal gespeeld hadden tussen de polen of weet. Die kwamen toos, wit, zwart en vol. Ja. En dan zijn ze mogelijk deze zwart als de moeren.
0: Ja.
1: Dat is een uitdrukking die ik hoorde en die ik nou nog ken, maar niet meer gebroken omdat... De kinderen zijn proper.
0: Maar ons grootmoeder die zei, allee Bartje, je zei bij zo'n zwet als potaffaire.
1: Ja, de potaffaire, ja.
0: Dat zal waarschijnlijk ook van ergens komen. Maar,
1: de potaffaire was in die straat afging de potten te herstellen. Hè.
0: Ah.
1: Het vroeger, die potten in metaal, zeker de eerste kastrol in Albanië, ja. Rond het begin van de 20e eeuw, daar kwam rap een gutje in.
0: Ja.
1: Die waren nogal zwak. En de potaffaire repareerde dat. Je zet daar zoutrustinneken in.
0: Ja, zo ja.
1: Leept water
0: in. Ah, die bestonden dus echt potaffaire, dat was hier.
1: Ja, dat was een man die dus, gelijk een scherre sleep, hè.
0: Ja.
1: Die ging of met tweezoomtets, maar dan ging binnen en hij zat ergens tegen een muur.
0: Maar mijn grootmoeder had schoon uitdrukkingen. Die zei ook, het is zo zwart als monnikenpik.
1: Ah ja, bij ons zei ze, dat is een patat. Maar ik heb nooit een zatte patat gezien. Dat is toch, dat zijn
0: van waar komt dat?
1: Plezante uitdrukkingen.
0: Ja, dat vind ik ook.
1: Want ik had er zo een paar roepen geschreven die de moeren helemaal ontdekt wat dat is. En dan een moeilijk woord.
0: Ah.
1: In Mechelen. Een tjoek tjoek.
0: Een tjoek tjoek. Ik zou kunnen pasen dat dat een traan is, maar dat is het niet. Hè. Het is een dat dit verkupt waarschijnlijk.
1: Dat is een luider.
0: Ja.
1: Gewoonlijk ene die naar het elefant kwam.
0: Ja.
1: Turkije en ook Libanon. En die mannen, ik heb hem dan nog vaak gezien, die gezien in mij, als ik met mijn vader en mijn moeder gingen naar de cinema en dan nam mijn man mee, want er was geen babysit. En dan gingen we naar de een op de mat. Ik kreeg dan een limonade, een pintje of weet. En kwam daar een en die zei, tjoek tjoek, madameke. Die sprak zo gebakken vloms. En had gewoon een vis op.
0: Ja.
1: En waren denk ik Turken of Libanezen of Syriërs. Dus ook relevant.
0: En wat verkochten die?
1: En die verkocht kleine tapetjes. Kleine tapetjes. En sjaals. En dassen. Zo kleine dingen die hem kon dragen. En die gingen de caféterrasse tjoek tjoek. En dat blijft hier in de familie. Daar nog goed. Maar mijn tante, tot dat is stierven 20, 25 jaar geleden. Weer het begrip tjoek tjoek madameke gebruikt. En er zo'n ruider was. En tjoek tjoek. Tjoek tjoek madameke.
0: Dat is Mechels. We gaan nog stoppen mee leken. Dat we gaan misschien over Mechelen.
1: Geet zwart. Ja,
0: de muidenwazie.
1: Mensen was het dat ik het zei. En als ze dan gewassen zijn.
0: Zet dan ook niks. Maar de man.
1: En dan en we kenden de dokter van Marie Planchet, Marie Planchet, Marie Planchet. Kenden we de dochter van Marie Planchet, van Vuilcafé en van achter Slabbenij. Kantijd.
0: Ja, we gaan een beetje muziek spelen. En ja, we krijgen een hele flessen die dan we mogen aanbeden. Uit het Mozenland, een goede fles witte wijn.
1: Dank u wel, dank u wel.
0: Als je die oud hebt, dan kun je nog meer leken zien.
1: Die is een klassiek,
0: ja, absoluut. Ja. Merci Marcel, en ik zou zeggen, hopelijk zien we elkaar rap terug. Oei, laat ze niet vallen, hè, want dan is misschien nog een goede dag aan de luisteraars, en dan is het wij alle mee. Ons twee uur bedankt, en tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Tot de neste keer.
1: Tot de neste keer.
0: Ja, absoluut.
1: Zinnen.
0: Ja.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemiddag. Het is 12 uur.
1: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
1: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
1: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17 uur en op zaterdag van 7 tot 15 uur.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
1: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
1: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
3: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
1: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
1: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
0: Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen, met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via her-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional. Wil jij ook besparen op je energiekosten? Het kan, met het hernieuwen van je cv-ketel. Moni en Zone biedt vanaf nu een nieuw topmerk aan, naast het bestaande en van Duitse topkwaliteit. Ontdek het snel aan zeer budgetvriendelijke voorwaarden en vraag je gratis offerte aan via 016 44 37 71. Of kom je informeren bij Moni en Zone, Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen Leuven. Je energiefactuur zal blij zijn.
4: Hé, lamennekes, wie mocht er al een oosleg? En rumdalle soep? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardig riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, il accote en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oude metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
5: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
6: Radio op Senior.
7: Altijd oldies.

0: Het bleef toch spannend, dat Eurovisie Songfestival gisteravond, maar het is Dara met Bangaranga die de trofee mee naar huis mag nemen. Helaas voor topfavoriet Finland. Het is trouwens ook de eerste keer dat Bulgarije het Eurovisie Songfestival wint. Er was nog even het idee dat Israël een mogelijke winnaar was. Dat klonk inderdaad even door de zaal, nadat het land massaal stemmen van het publiek kreeg. Maar de bekendmaking zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. Het is dus Bulgarije geworden deze keer. De organisatie van het Eurovisie Songfestival moet een rechtstreekse stemming toelaten over welke landen deelnemen en duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, dat zegt de VRT, over de commotie rond de Israëlische deelname aan het Songfestival. Gebeurt dat niet, zal de Vlaamse publieke omroep geen kandidaat sturen volgend jaar, want het is volgend jaar aan de VRT om de Belgische kandidaat af te vaardigen. De 30e editie van de Brussels Pride heeft een grote en uitgelaten menigte naar het centrum van Brussel gelokt. Hoewel het weer er somber was, kleurden de straten van de hoofdstad dus met regenboogvlaggen. De politie heeft gisteren een man doodgevonden in de Oostiestraat in Antwerpen, zegt het parket. Er zijn aanwijzingen dat het om een gewelddadig overlijden gaat. Het parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld. Wisselvallig met buien, kans op onweer, maxima 16 graden. De volgende dagen blijft wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en ook weer wat warmer.
1: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4Mfire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4Mfire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
2: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
3: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de kleine lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om het toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de Steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je nou moet juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moet je bij Verschoten. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is uw tijd kostbaar of wacht gewoon niet gaire? Alwel, dan zat je op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
4: Verroosde verf, mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat altijd betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
5: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015-34-2608. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
6: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
7: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 kamionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015-31-01-48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
8: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
9: Edde een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Barradio Op Senior. In een nummer 0475-58-31-88. Het is goeie koper als dat gepost. Allee, tot binnenkort, hè, mannen.
10: Altijd oldies. www.opsenior.be.
11: Radio Op Senior.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemiddag. Het is 1 uur.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond meug gezien, dan nutte is gaan zien bij P-plus plafonds. Waar we zetten op één dag een even spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie die op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met 2 p's.

0: Is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
1: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
0: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
1: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221, Mechelen. Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
2: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
3: Huur een bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucadoor net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Grootmechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huurenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
4: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Dienstsysteemweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
1: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
5: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd.

0: Bijna de helft van alle sociale woningen in Vlaanderen wordt bewoond door singles of alleenstaande ouders, blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Gijs de Grande van N-VA heeft opgevraagd. Alleenstaanden zijn dan ook financieel kwetsbaarder. Er waren nog nooit zoveel mantelzorgers in Vlaanderen. Vorig jaar ging het om 100.000 mensen die zich hebben geregistreerd, blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid voor CD&V Katrien Schrijvers heeft opgevraagd. Tegelijkertijd is er net meer vraag naar zorg. En het aantal mantelzorgers tussen 65 en 85 neemt jaar na jaar toe. CD&V wil daar aandacht voor in het nieuwe mantelzorgplan. Het huidige loopt eind dit jaar af. In Frankrijk is een Belgische man van 62 al 5 dagen vermist. Het gaat om een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan de ziekte van Alzheimer en hij was op bezoek bij zijn familie. Die trok aan de alarmbel omdat hij niet terugkeerde van een wandeling. De politie zocht al met speurhonden en een helikopter naar hem, maar zonder resultaat. De ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is een internationale medische noodsituatie. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zou sprake zijn van bijna 250 vermoedelijke besmettingen en 80 overlijdens in het oosten van het land. Mogelijk liggen die aantallen hoger. Het gaat om een zeldzame variant waar nog geen vaccin voor bestaat. In Congo is er ook sprake van een humanitaire crisis, waardoor het aantal besmettingen kan blijven toenemen. In de stad Pforzheim in het noordwesten van Duitsland zijn 30.000 mensen geëvacueerd voor de ontmanteling van een bom, meldt de lokale politie. Het gaat om een bom uit de Tweede Wereldoorlog van 1,8 ton. De bom werd woensdag ontdekt bij werkzaamheden. Door de evacuatie is een groot deel van de stad onbereikbaar en is het openbaar vervoer verstoord. Deze namiddag zwaar bewolkt met kans op stevige buien en onweer, maxima 16 graden. Morgen opnieuw buien, maar soms ook wat zon. De dagen daarna wisselvallig, maar tegen het eind van de week wordt het weer droger.
1: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij hoog water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verkleiner stellingen met de baloot GTA en verwarming Willoxaan. Bel de Scala op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. De Scala die wacht op uw telefoonnetje. En hoe rapper dat je belt, hoe rapper dat gebokt is. 0473 32 57 75.
2: Hela mennekes. Wie mocht er al een oosleg en rumt alles op? Dat doet MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waardig riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, il a côté en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden. Kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
1: Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokader. Waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers zoals balkjes met kreken, pensen, witroef in de oven, een nammeke, een kapla en nog vuil meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf nou ook s'avonds helpen voor je schoten gaan eten. Die zuipen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be. Heb je problemen met je toestellen van uw oorzaven? In de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gericht.

0: Hier is gegeven. Geen paniek. Belt gefixt 0475 43 48 96. We herstellen elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het wat gefixt te doen. Belt 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Wat reken ik hier? Beerput vol of geoverstoopt? Als het begint te zwalen, moet je bellen.
2: 015 75 64 91. 015 75 64 91. Als de nood het hoogst is,
1: is Lazarums vlakbij.
2: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
1: Lazarums.
2: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en roep de kortingsbon af ter waarde van €5.
3: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsenior.be.
4: Altijd oldies. www.opsenior.be.
5: Radio Op Senior.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemiddag. Het is 2 uur.
1: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak. Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
1: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
0: Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via hair-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
3: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gildeclowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
4: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht en bouw de kleine lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om het toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de Steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wil dood zijn dan dat je zou, dan moeten bij Verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannekes, is uw tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaire? Alwel, dan zat op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
5: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.
5: Altijd oldies.

0: verbouwen? Dan moet je bij Bauhaus Mechelen zijn.
1: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
0: En wist je dat Bauhaus Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
1: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
0: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
1: Bauhaus Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
0: Bauhaus Mechelen. Alles voor je bouw. Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
2: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaires en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, Masters in Room Solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en ruimplus.be.
1: Wil jij ook besparen op je energiekosten? Het kan met het hernieuwen van je cv-ketel. Moni en Zone biedt vanaf nu een nieuw topmerk aan naast het bestaande en van Duitse topkwaliteit. Ontdek het snel aan zeer budgetvriendelijke voorwaarden en vraag je gratis offerte aan via 016 44 37 71. Of kom je informeren bij Moni en Zone, Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen Leuven. Je energiefactuur zal blij zijn.
3: Hé, lamennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardig geriet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, il a côté en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden. Klonen afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wallen maken onze leg.
4: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
5: Verroos de ver of mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verhuisteam.be of bel na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van te vuren ter plutse zien.
1: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
3: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Barradio Op Senior. In een nummer 0.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemiddag, het is 3:00.
1: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
1: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
1: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
1: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
2: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker haten plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien bij P-Plus plafonds. Waar we zetten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kijkwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
3: Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf nu ook s'avonds helpen voor je schoten gaan eten. Die zuipen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
0: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruil 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruil 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
4: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
0: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
5: Verroosde ver of mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
6: Och, kikikikik, bierput vol of geoverstoopt. Als het begint te zwalen, moet je bellen.
7: 015 75 64 91.
8: 015 75 64 91.
7: Als de nood het hoogst is,
6: is Lazarums vlakbij.
7: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
6: Lazarums.
7: 015 75 64 91.
8: Surf snel naar deruimer.be en roep de kortingsbon af ter waarde van €5.
9: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio. Met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
2: Radio op Senior.
1: Al

0: de meelikkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij hoog water? Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verkleiner stellingen met de baloot GTA en verwarming Willox aan. Bel de Scala op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. De Scala die wacht op uw telefoonnetje. En hoe rapper dat je belt, hoe rapper dat geboekt is. 0473 32 57 75.
1: Heb de problemen met uw toestellen van uw jaarshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo

0: energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Op zoek naar een betaalbare afsluiting voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy, mijnafsluiting.be.
2: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
3: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok. Zowel 4x4 kamionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 050 10 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
4: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de 10-Systeemweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
5: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
6: Altijd oldies. www.opsignor.be.
7: Radio Opsignor.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemiddag. Het is 4 uur.
1: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
0: Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via her-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
2: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
3: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
4: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
3: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
5: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
6: Hela mennekes, wie mocht er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waardige riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hela kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden. Kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wolen maken onze leg.
1: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4M Fire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4M Fire, meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
7: Huurenbouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucadoor net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot-Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huurenbouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huurenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
8: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
9: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
10: Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Regeringspartij N-VA wil dat veroordeelde daders van kindermishandeling ook na hun straf een omgaansverbod kunnen krijgen. Dat ze dus niet meer in de buurt van kinderen mogen komen, ook niet van hun eigen kinderen. Een contactverbod dus. In Frankrijk is een Belgische man van 62 al 5 dagen vermist. Het gaat om een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan de ziekte van Alzheimer en was op bezoek bij zijn familie. Die trok aan de alarmbel omdat hij niet terugkeerde van een wandeling. De politie zocht al met speurhonden en een helikopter naar hem, maar zonder resultaat. In Abu Dhabi is een drone ingeslagen in de buurt van een kerncentrale. Er is brand uitgebroken. Er zijn geen gewonden. Volgens de regering is er geen gevaar op het vrijkomen van radioactief materiaal. Wie de drone afvuurde is onduidelijk. De voorbije maanden werd Abu Dhabi wel vaker onder vuur genomen door Iran. De 74ste editie van de havenfeesten in Blankenbergen heeft tijdens het verlengde weekend 60.000 bezoekers gelokt. Het zijn er minder dan vorig jaar, maar volgens de organisatie kon het wisselvallig weer de sfeer niet bederven. Moe maar tevreden, zegt de organisator. Deze namiddag zwaar bewolkt met stevige buien en onweer, maxima 16 graden. Morgen opnieuw buien, maar soms ook zon. De dagen daarna wisselvallig. Tegen het eind van de week wordt het droger, zonniger en warmer.
1: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
2: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie, kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
3: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkero. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkero in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
4: Verroosde ver of mannenmijter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professioneel en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat delta betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verniet van tevoren ter plutse zien.
5: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
4: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht en ba de kleine lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zien. En dat kan ba op Teek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit lijven wilt gaan, of als je er slimmer wil dood zijn dan dat je zou, dan moeten ba Verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putjes Dieweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is zo'n taart kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Al wel, dan zat je op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de taart van jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
6: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Bar Radio, op senior. In een nummer 0.

0: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
1: Altijd oldies. www.opsenior.be.
2: Radio Op Senior.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 5 uur. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221, Mechelen.
1: Heb je problemen met je toestellen van uw Jooshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo.

0: eerste een gistek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt. 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook veronderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Hé, la mennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijke riet via verzolder, kelder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier la kot, hè. En ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service 0478 92 83 75 of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be, want wolen maken onze leg.
2: Wil jij ook besparen op je energiekosten? Het kan met het hernieuwen van je cv-ketel. Monie & Zone biedt vanaf nu een nieuw topmerk aan naast het bestaande en van Duitse topkwaliteit. Ontdek het snel aan zeer budgetvriendelijke voorwaarden en vraag je gratis offerte aan via 016 44 37 71. Of kom je informeren bij Monie & Zone, Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen Leuven. Je energiefactuur zal blij zijn. Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
3: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
0: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf nou ook s'avonds open voor je schoot te gaan eten. Die zuipen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
4: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio. Met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
2: Radio op Senior.
1: Altijd oldies.

0: Regeringspartij N-VA wil dat veroordeelde daders van kindermishandeling ook na hun straf een omgaansverbod kunnen krijgen. Dat ze dus niet meer in de buurt van kinderen mogen komen, ook niet van hun eigen kinderen. Een contactverbod dus. In Frankrijk is een Belgische man van 62 al 5 dagen vermist. Het gaat om een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan de ziekte van Alzheimer en was op bezoek bij zijn familie. Die trok aan de alarmbel omdat hij niet terugkeerde van een wandeling. De politie zocht al met speurhonden en een helikopter naar hem, maar zonder resultaat. In Abu Dhabi is een drone ingeslagen in de buurt van een kerncentrale. Er is brand uitgebroken. Er zijn geen gewonden. Volgens de regering is er geen gevaar op het vrijkomen van radioactief materiaal. Wie de drone afvuurde is onduidelijk. De voorbije maanden werd Abu Dhabi wel vaker onder vuur genomen door Iran. De 74ste editie van de havenfeesten in Blankenbergen heeft tijdens het verlengde weekend 60.000 bezoekers gelokt. Het zijn er minder dan vorig jaar, maar volgens de organisatie kon het wisselvallig weer de sfeer niet bederven. Moe maar tevreden, zegt de organisator. Deze namiddag zwaar bewolkt met stevige buien en onweer, maxima 16 graden. Morgen opnieuw buien, maar soms ook zon. De dagen daarna wisselvallig. Tegen het eind van de week wordt het droger, zonniger en warmer.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien bij P-plus plafonds. Waar je zet op één dag een heeft spanplafond met aangepaste verlichting. Je moet eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie die op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
2: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
3: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
2: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
3: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
2: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
3: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
2: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
4: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de 10 Systeemweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
5: Och, hier. Beerput vol of riool verstoopt? Als begint te zwalen, moet je bellen.
6: 015 75 64 91.
7: 015 75 64 91.
6: Als de nood het hoogst is,
5: is Lazarums vlakbij.
6: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
5: Lazarums.
6: 015 75 64 91.
7: Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
3: Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be.
8: Altijd oldies. www.opsignor.be.
9: Radio Opsignor.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond. Het is 6 uur. Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via her-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, voor thuis, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinde Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
2: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
3: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
3: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
4: Verroosde ver of mannenmijter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat altijd betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
5: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klant lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om het toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moet je bij Verschoten. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is uw tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaire? Alwel, dan zat je op de goede plaats bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
6: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
7: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
8: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
9: Radio op Senior.

0: CD&V-voorzitter Sammy Medi blijft zich verzetten tegen de centenindex. Dat heeft hij gezegd op VTM. Medi wil in de plaats het alternatieve voorstel van de vakbonden en werknemers uitwerken. Premier Bardewever liet eerder al weten dat het alternatieve voorstel niet voldoet aan de doelstellingen van de regering. In Braschaat wordt een steunregister geopend voor de slachtoffers van het ongeval afgelopen vrijdag. Dat meldt het gemeentebestuur. Inwoners kunnen daardoor vanaf morgen in het gemeentehuis terecht. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet. Twee andere slachtoffers, de bestuurder van 17 en een passagier van 14, zijn nog in levensgevaar. De bestuurder had geen rijbewijs en volgens de eerste vaststellingen reed hij veel te snel. Politie en parket zijn op zoek naar een man die vorig jaar een vrouw aanrandde in Merksem in Antwerpen. Uit bewakingsbeelden blijkt dat de man haar al op de tram in het oog hield en achterna ging. Hij is herkenbaar op beelden te zien. Wie de man kent of gezien heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. Het cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak komt morgen aan in de haven van Rotterdam. Aan boord zit enkel nog crew en medisch personeel. Hun gezondheid wordt nauw opgevolgd. Voorlopig vertoont niemand symptomen. Na aankomst zal het volledige schip grondig worden gereinigd en gedesinfecteerd. Zeker 11 passagiers van de cruise raakten besmet met dat hantavirus. 3 zijn overleden. Hoe ze besmet raakten, wordt onderzocht. In play-off 1 van het voetbal hebben Anderlecht en KV Mechelen 2 tegelijk gespeeld. Anderlecht scoorde de gelijkmaker pas helemaal op het eind van de wedstrijd. In de stand blijft Anderlecht 4e. KV Mechelen blijft laatste, maar met evenveel punten als AA Gent. Vanavond staat het topper Club Brugge Union op het programma. En Timmerlier heeft de laatste rit gewonnen in de ronde van Hongarije. Zijn 3e ritoverwinning daar. De eindoverwinning is voor de Zweed Jacob Söderqvist. Vanavond nog stevige buien in het oosten. Aan de kust is het droger. In de loop van de nacht trekken de buien weg. Morgen en dinsdag opnieuw buien bij maximaal rond 14 graden. Vanaf woensdag eindelijk wordt het droger en zachter.
1: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
2: Hé, hey, la mennekes. Wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doet MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijke riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, in la kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van al metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
3: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
4: Op zoek naar een betaalbare afsluiting voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
5: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
6: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok. Zowel 4x4 kamionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015-31-01-48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
7: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Raum Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015-34-2608. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en raamplus.be.
8: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
9: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
2: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Barradio Op Senior. In een nummer 0.

0: Het is 7 uur.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond beug gezien, dan nutte is gaan zien bij P-plus plafonds. Waar we zetten op één dag een neefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
2: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
3: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienste Steenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
4: Och, hier. Beerput vol of geoverstoopt? Als het begint te zwalen, moet je bellen.
5: 015 75 64 91.
6: 015 75 64 91.
5: Als de nood het hoogst is,
4: is Lazarums vlakbij.
5: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
4: Lazarums.
5: 015 75 64 91.
6: Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
7: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf nu ook s'avonds helpen voor je schoten gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Testdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
8: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4M Fire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
9: Heb je problemen met je toestellen van uw oorzaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, met gefixt. Mocht uw wasmachine een serieus lawaat, warmt uw droogkast niet meer op. Heb je best in uw kookplaat of een oven die dat energie stekje geven? Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. We herstellen elk merk, eender wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het baggefix te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen.

Welkom bij Nieuw Gouden op Senioren-uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senioren. Altijd oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond. Het is 8 uur.
1: Welkom bij een nieuw gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd oldies.

Better listen.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 9 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd oldies.

0: is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 10 uur.
1: Welkom bij een nieuw gouden Op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Je ne te comprends pas.
1: Bye.

Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 11 uur. Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.

love so fine. I put my head on her shoulder. She said,

Signor. Het enige station voor de hits uit de jaren 60.

Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 12 uur. Welkom bij een nieuw gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 1 uur.
1: Welkom bij een nieuw gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 2 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s,